Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer. Dit is Joe.
1: Good times, great music.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken nu dus geen aanwijzingen voor. Naar het US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelde OH Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven nu op de 17e plaats, Cercle 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doet er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond konden er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of die twee drones iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. Er is dan toch geen kwaad opzet gemoeid bij de treinontsporing in Frankrijk, dat zegt het parket daar. De trein ontspoorde vrijdagavond. Aan boord zaten zeker 186 passagiers, 44 mensen raakten gewond. Op het spoor werd een stuk rail gevonden. De politie hield daarom rekening met een opzettelijke daad, maar daar blijken dus geen aanwijzingen voor te zijn. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, dat is de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHL stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OA Leuven nu op de 17e plaats. Cercle is 14e. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt ook droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen. Bij een graad of 24. En dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien. Joe Easy.

0: jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Verica Bank.
7: Joe Easy.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
1: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. This is
5: true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
7: Peugeot. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Dit is Joe Easy.
9: Enjoy
8: and take it easy.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw een drone in de buurt van Brussels Airport voor de tweede avond op rij al. Dat meldt de luchtverkeersleider Skies. Vrijdagavond kon er een goede 20 minuten geen vluchten landen op de luchthaven door die eerste drone. Of de twee iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet duidelijk. Ook waar ze vandaan komen, weten we niet. Er loopt een onderzoek. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken. In de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans.
4: We hebben altijd op voorhand een veiligheidsvergadering met de organisatie. En op voorhand was er afgesproken van oké, gaan we vuurwerk laten afschieten of niet. En
5: jullie hebben getwijfeld?
4: Nee, geen enkel moment getwijfeld. Omdat alles leek dat het in orde was.
3: Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, het werd 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. In ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. Eerder gisteravond speelden OHA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats, Cercle 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem.
6: Het was ongelooflijk. Ja. Het was echt wat we verwacht hadden. En echt een super comeback die dat ze gemaakt heeft hier. Een mooie mix van oude liedjes, nieuwe liedjes.
7: Het begon heel emotioneel. Ongelooflijk emotioneel. Ze was helemaal flabbergasted, denk ik, van hoe de mensen reageerden.
8: Ja, ik heb wel een traantje wegpinkt. Toch wel. Eerlijk gezegd, toch wel. Ja. Je voelt gewoon mee met Celine Dion. Achter uw documentaire voel je gewoon mee met het verdriet en met de liefde dat ze deelt voor alles.
3: De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het op en het wordt droger, temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Joe Easy.

0: ramen, deuren, veranda's. Leijnaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leijnaars.be.
0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
1: Daarom is Leijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
1: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
1: Ontdek alle voordelen van renoveren met Leijnaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's. Leijnaars
1: Aluminium. Vind je vakman op Leijnaars.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellen en elleboog verlossen.
6: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
5: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet. Verikabank. Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
2: Ja, echt.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar.

0: op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels, van Bellorta.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Joe. Easy.

0: De Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Dit is Show. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld. Van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in onze maatschappij. In Oost-Rozebeke in West-Vlaanderen is gisteravond een zware industriebrand uitgebroken in de loods van een voormalige meubelwinkel. Die werd nu gebruikt als opslagplaats voor hout en stoffen. Aan buren werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het heeft gisteravond ook gebrand tijdens een vliegshow in Hechtel-Exel in Limburg. Het liep mis toen een van de vliegtuigen vuurwerk afstak. Je hoort de burgemeester Jan Dalemans.
5: We hebben altijd op voorhand een veiligheidsvergadering met de organisatie. En op voorhand was er afgesproken van oké, gaan we vuurwerk laten afschieten of niet. En
6: jullie hebben getwijfeld?
5: Nee, geen enkel moment getwijfeld, omdat alles leek dat het in orde was.
4: Maar het liep dus toch mis. Naar de US Open tennis dan, want daar heeft de Kazachse Elena Rybakina de finale bij de vrouwen gewonnen. De nummer 2 van de wereld klopte de nummer 1, de Wit-Russische Arina Sabalenka. Ze had daar 3 sets voor nodig, 6-4, 5-7 en 6-2. Vanavond spelen de mannen hun finale. Daar neemt de Amerikaan Ben Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev. En in ons voetbal heeft Union makkelijk gewonnen van Lommel. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. En eerder gisteravond speelden OHA Leuven en Cercle Brugge 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. En Céline Dion heeft gisteravond haar comeback-tournee afgetrapt in Parijs. Het eerste van in totaal 26 concerten. Met elke keer 30.000 fans in de zaal. De reacties achteraf waren unaniem.
7: Het was ongelooflijk. Ja. Het was echt wat we verwacht hadden. En echt een super comeback die dat ze gemaakt heeft hier. Een mooie mix van oude liedjes, nieuwe liedjes.
8: Het begon heel emotioneel. Ongelooflijk emotioneel. Ze was helemaal flabbergasted, denk ik, van de, hoe de mensen reageerden.
9: Ja, ik heb wel een traantje weg, Pink. Toch wel. Eerlijk gezegd, toch wel. Ja. Je voelt gewoon mee met Celine Dion. Achter je documentaire voel je gewoon mee met het verdriet en met de liefde dat ze deelt voor alles.
4: De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er nog een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
10: Show easy.

0: opperste concentratie. Het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco. Kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
1: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
3: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
2: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
3: Maar ja.
2: Oh my god.
3: Oh my god, bedoelt je?
2: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
3: Home my god.
2: Ja, je voelt het ook, hè?
3: Ja, ja, ja.
4: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortegem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be. Knaldi.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
6: Verica Bank.
8: Joe Easy.
9: Easy. Up 10.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Al maar meer werkzoekenden volgen een opleiding Nederlands bij de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Soehal Demir. Dat aantal is bijna verdubbeld, van een kleine 29.000 in 2021 naar meer dan 56.000 vorig jaar. Beter Nederlands is een van de stokpaardjes van Demir om beter mee te draaien in de maatschappij. Zweden kiest een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aanzet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En vandaag openen een 50-tal Vlaamse boerderijen hun deuren en stalpoorten voor de Dag van de Landbouw. Dat is een initiatief van onder meer de Boerenbond. De focus dit jaar: de kloof tussen de landbouwers en ons als consumenten kleiner maken. De boerderijen liggen verspreid over fruitbouwers, stokerijen, serres, noem maar op. Je vindt ze allemaal op de website dagvandelandbouw.be. De dag start bewolkt en regenachtig. Deze namiddag klaart het wel op en wordt het droger. Temperaturen tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen bij een graad of 24. Dinsdag doen we er dan een graadje bij. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser met geregeld buien.
1: Viva la vida.
0: Met Anne van Elzen en Anouk Waton.

0: Hele goedemorgen, welkom bij een nieuwe Viva la Vida, de tweede van seizoen 3. 2 uur lang heb ik vandaag een vrouw tegenover mij die haar leven soms letterlijk behoorlijk luid moet zetten. Ze kan een paar duizenden mensen tegelijk laten springen, bellen naar Paris Hilton wanneer ze in LA is, maar ze moet thuis waarschijnlijk ook gewoon onderhandelen met een kleuter over wanneer het bedtijd is. Ze kent de mainstage en de backstage van Tomorrowland, maar ook de ochtendspits met kind, reist wereld rond, maakt muziek, zingt, onderneemt. En ergens tussen al die versies door zit hier natuurlijk gewoon Anouk.
1: Hallo.
0: Dag Anouk, welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je een ochtendmens?
1: Nee, totaal niet. Maar ik moet wel, hè. Dat school terug begonnen is. Ja, ik moet wel. Ja. Nee. Mijn wekker om 7 uur, dat is elke ochtend. Oh, why?
0: En kan je dan zo op zondag een beetje langer uitslapen? Of blijft die biologische klok wel echt op 7 uur ingesteld?
1: Ja, vraag het aan mijn zoontje. Want het zoontje roept, het zonnetje is er. Heeft zo'n een nachtlampje, dat maantje zonnetje. En vanaf dat 7 uur is, wordt dat een zonnetje. En dan roept hij, het zonnetje is er. Dus hij zegt mijn wekker eigenlijk. En dan denk ik iedere keer... Oh, London, please, slaap een beetje langer. Ja.
0: De zonsverduistering. Ja, welkom Anouk bij Viva la Vida. We gaan dus vandaag helemaal proberen te ontdekken wie jij bent. Als de spots, de draaitafels en Instagram, als we dat allemaal even een beetje dimmen, zodat we uitkomen bij de essentie van wie jij bent. En ik weet al dat dat een heel mooi, puur, zuiver iemand is.
1: Zo lief.
0: Ja. Maar dat is... Uiteindelijk, ik was zo aan het denken, wanneer is nu de eerste keer dat ik Anouk ooit gezien heb? Maar dat is echt al lang geleden. Hè? Dat was dat bij Bobo in Tremelo?
1: Ja, dat kan wel. Ja, Bobo, dat kan wel.
0: En ik herinner mij altijd wel dat ik dacht van, oh, zo'n knap, sympathiek meisje.
1: Zeg, zo lief, die complimenten hier. Zo vroeg in de ochtend, dat begint hier al goed.
0: Ah, wel, voilà, de complimenten. Douche, welkom. Maar dus, ik heb ook even iemand ingeschakeld om jou gepast voor te stellen. En dat is onze AI-vriend, de Joe. En ik heb van hem gevraagd, vertel eens Joe, wie is Anouk Maton?
2: Anouk Maton, beter bekend als Matten, is een Belgische DJ, zangeres en producer die internationaal doorbrak in de dance scene. Ze treedt op grote festivals zoals Tomorrowland, maakt eigen producties en werkte samen met verschillende artiesten uit de elektronische muziekscene. Naast muziek is ze ondernemer in de beautywereld met haar eigen beautyline. Ze is getrouwd met collega-dj Dimitri Vegas.
0: Bo, klopt dat een beetje of hoor je dit en denkt, Joe, je hebt je huiswerk maar half gedaan?
1: Eigenlijk moet ik zeggen dat... het wel heel erg klopt, ja.
0: Ja, behalve de uitspraak van Matten.
1: Ja, alleen de uitspraak Matten. Ik denk, oei, nee, geen Matten. Nee, Matten.
0: Maar is hij nog iets vergeten? Wat zou je er graag aan toevoegen?
1: Hij is wel natuurlijk het belangrijkste in mijn leven vergeten. En dat is dat ik mama ben van een 5-jarig zoontje Londen. En was hij nog vergeten? Daar was ik eigenlijk vooral aan het denken, ja.
0: Ja, oké. Hij moet dus nog even bijgesproken worden over het moederschap. Ik heb ook gevraagd even aan Joe om jou te omschrijven als persoon in 3 woorden.
1: Amai.
2: Anouk Maton is energiek, creatief en veelzijdig.
0: Energiek, creatief en veelzijdig. Herken je je in deze 3 en in welk woord het meest?
1: Ik herken mij er zeker in en ik denk als ik 1 woord moet kiezen, dan denk ik energiek. Omdat zeker tijdens mijn DJ-sets en zo, dan ben ik eigenlijk 1 brok energie. Ik spring eigenlijk bijna van minuut 1 tot de laatste minuut heel de tijd. Dat is echt mijn workout. Dus daarin kan ik mij zeker vinden.
0: En wat zou jij er nog aan toevoegen?
1: Ik denk eigenlijk gelukkig, happy. Ik probeer eigenlijk altijd een heel happy mindset te hebben. Ik ben een enorm grote optimist. Als mensen bijvoorbeeld de negatieve dingen gaan belichten, ga ik eerder kijken van, ja, maar eigenlijk misschien is het daarom dit. Of altijd zo de silver linings zoeken in dingen. En dat vind ik van mezelf een leuke eigenschap. Ik wil dat dat nooit verandert.
0: En wat zou Londen er nog aan toevoegen?
1: Beste mama.
0: Natuurlijk. Ja.
1: Hij is zo schattig. Hij zegt dat zo vaak. Van mama, jij bent echt de allerliefste mama van de wereld. Oh my god.
0: Ja. En is het zo echt van typisch, hoe was ze zeggen, van jongetjes worden dan eventueel verliefd op de mama en gaan op een bepaald moment wat de concurrentie aan met de papa. Hè, zo een beetje wegduwen van Ella.
1: Londen en ik zijn al getrouwd.
0: Ah, tof.
1: Vorig jaar op het stand in Ibiza waren wij aan het vertellen van kijk, hier zijn mama en papa getrouwd. En dan was hij meteen van, maar ik wil met mama trouwen. En dan hebben wij echt zo'n ceremonie tussen aanhalingstekens gedaan met een ringetje en zo. En nu zegt hij ook vaak van, maar ik ben ook met mama getrouwd. Hè.
0: Zo schattig. Lieve Anouk, we hebben nu nog tot 12 uur de tijd om te kijken wie je bent. Het meisje dat ook opgroeide in Leopoldsburg. Het kamp, zeggen ze dat
1: het kamp, ja.
0: En ik heb je gevraagd om uit dat leven iets mee te brengen. Iets wat je voor altijd wil bewaren. Wat je hebt meegebracht en hoeveel van dat meisje van Leopoldsburg van toen nu nog in jou zit, dat ontdekken we zo meteen in het Zondagskind na deze van Michael Jackson.
3: Dit is Viva La Vida.
4: Met Anne van Elzen en Anouk Maton.

0: Een hele fijne zondagmorgen, seizoen 3 van Viva La Vida, ochtenddate nummer 2 met Anouk Maton. Anouk, ik heb voor vandaag jou een paar kleine opdrachtjes gegeven en één daarvan was, breng een bewaard voorwerp mee uit jouw kindertijd. Een voorwerp dat, waarvan je ooit beslist hebt van, jij moet blijven.
1: Ah, wel, ik heb het nu niet fysiek mee, omdat ik niet meer thuis ben geraakt.
0: Met thuis bedoel je
1: Leopoldsburg.
0: In Leopoldsburg. Dus, oh, jij noemt dat nog thuis?
1: Ja, ik noem dat nog altijd thuis. Maar daar heb ik dus ook nog altijd mijn eigen slaapkamer. En vroeger was ik een enorme fan van Diddle.
0: Oh,
1: was daar een enorm, enorm grote fan van. En ik had echt een hele verzameling, een hele collectie. En sowieso is niet alles gebleven, maar wat er echt altijd moest blijven van mij, was die fysieke knuffels, zo die, hè, met die hele dikke poten, die ja, zo'n gigantische knuffel. Ik denk echt zo van een, ja, een meter groot bijna. Dus ja, dat is echt heel speciaal voor mij en dat mag nooit weg.
0: Dus maar eigenlijk al jouw bewaarde spullen van vroeger, zoals rapporten, schoolagendas, dat zit nog allemaal ergens in Leopoldsburg. Dat is niet dat jij ooit een doosje hebt gekregen van Noekie, nu is het goed geweest, hier, zet het op je eigen zolder.
1: Nee. Ik denk, mama is ook echt wel zo iemand dat alles bewaart. Alles van ons, van mij en mijn zus. Dus ik denk dat het allemaal heel mooi netjes in bakken zit in de zolder.
0: Dus we zitten nu in Leopoldsburg. In welk nest ben je opgegroeid?
1: Ik ben heel dankbaar voor mijn kindertijd. En ik ben echt opgegroeid in een heel mooi warm nest. Met twee hele lieve ouders. Een leuke oudere zus. Ik zeg het over mijn kindertijd alleen maar positiefs. Ik ben heel dankbaar voor. Ja.
0: Wat waren zo kleine dingen waar dat je van herinnert? Van, oh, daar was ik altijd zo blij om. Bijvoorbeeld als het kermis in het dorp was. Of er werd een bepaalde maaltijd gekookt.
1: Wel, dus in de zomer waren er altijd van die grote Harley Davidson happenings met al die motors. En dat was zo'n leuke vibe, leuke sfeer dat er hing. En ik weet dan nog dat ik dan met al mijn vriendinnen afsprak en dan de ouders zaten op terrasjes. En dat was gewoon zo'n leuke, ja, ervaring. Dus dat is iets dat ik echt wel heel tof vond daar. En iedereen op die motors. En dan gingen wij soms zo achter op een motor zitten. Dus dat was iets, ja.
0: Stel nu dat ik aan jouw mama zou vragen wie jij was als kind. Hoe zou ze jou dan omschrijven? En is datzelfde dan gebleven of toch wel wat anders?
1: Ik wou echt dat mama hier nu was om het te kunnen zeggen. Want ze zegt altijd dat ik een godskind was.
0: Oh.
1: Dat is wel een mooi compliment, hè?
0: Amai. Zo heeft mijn moeder mij dus nooit genoemd.
1: Ja, dat ik echt het braafste, liefste kind was.
0: Je hebt nooit iets uitgestoken. Ook niet een klein beetje in het geniep.
1: Eigenlijk echt niet. Ik heb natuurlijk wel alleen een beetje zo gepuberd. Maar dat zal heel miniem zijn geweest. Nee. Ik was eigenlijk wel een heel braaf kind. Ja, absoluut.
0: Gij goed. En de band met jouw zus, is die ook altijd, want jullie zijn een heel hecht, heel hecht samen.
1: Ja.
0: Dus ook altijd goed geweest samen of af en toe toch eens?
1: Heel goed. Ik heb een super, super goede band met mijn zus. Ze is 3 jaar ouder en een hele warme, goede band. Ja, absoluut.
0: Keek je altijd naar haar op? Of?
1: Ja, ik keek heel, heel erg naar haar op vroeger. Dat weet ik nog. Zij mocht natuurlijk altijd alles eerst. Hè. En ik weet dan nog dat zij was zo de heel populaire op school. En ik eigenlijk niet. En ik weet nog dat ik dan altijd heel hard daar zo naar opkeek van oh my, later wil ik ook zoals mijn zus zijn. En ja, dat weet ik nog. Dat ik dat gevoel heel hard had. Ja.
0: En hoe is dat dan nu? Want nu is het.
1: Ik ben nog altijd heel fier op wie dat mijn zus is, uiteraard. Wij komen gewoon heel goed overeen. Wij hebben een super mooie, goede, sterke band. Zij is ook mama.
0: Ja.
1: Dus wij doen heel vaak dingetjes samen met onze kindjes.
0: Ga je nog vaak terug naar Leopoldsburg?
1: Ik zou eigenlijk meer moeten teruggaan, absoluut. Maar ik probeer het wel zeker een aantal keer te doen. Maar ik heb echt wel het geluk dat mama en papa heel veel naar ons komen. Ja.
0: We gaan nu naar de muziek en we gaan naar jouw jeugdplaat. Of dat mag ook vanuit jouw kindertijd zijn. Zo een nummer waarvan je zegt van, god, dat stond vroeger thuis altijd op. Mijn ouders luisterden daarnaar. Of gewoon een nummer waar je zelf dat je in de vriendenboekjes schreef of zo.
1: Ik ben eigenlijk echt opgegroeid met de muziek van Rihanna. Dat was echt mijn all-time favorite artieste. Dus alle albums van haar stonden stevast gewoon op bij ons.
0: Welk nummer zou je graag willen horen?
1: Rehab.
2: Dit is Viva La Vida.
3: Met Anne van Elzen en Anouk Maton.

0: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder.
1: En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
2: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè?
7: Wat is uw beste idee? Ik vertel u even over Arlet. Een vrouw vol goede ideeën. Zo bedacht ze de Roeptrin. Een akoestisch beklede roepdoos voor kleine en grote frustraties. Arlet barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ramen, deuren, veranda's? Leenaars
15: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Dit is Joe.
17: Viva la vida.

0: geweldige zondagse morgen gewenst. Welkom bij deze Viva la Vida met Anouk Maton, zangeres, DJ, vrouw van Dimitri Vegas, mega vieren mama van Londen. Mm-hmm. Hè, toch?
1: Klopt.
0: Anouk, we hebben het daar net een beetje ontdekt wie de kleine of jonge Anouk was. Een heel braaf meisje, een godskind zeg je nog wel.
1: Ja, tof hè. Ja, en, dat zijn de woorden van mijn mama. Hè. Ik zou dat nooit van mezelf zeggen.
0: Ja, ja. Maar ja, de mama's weten dat goed. Dus, grote fan van Rihanna en eigenlijk een hele, hele positieve, goede kindertijd gehad. Hè? Zo kan ik het wel samenvatten.
1: Absoluut.
0: Maar nu wil ik ook eens weten wie er vanochtend uit bed is gerold. De 33-jarige schone en haar kleine gewoontes. Dus zometeen geef ik jou telkens twee opties en jij kiest dan. En uit al die kleine keuzes gaan we dan proberen de gebruiksaanwijzing van Anouk Maton samen te stellen.
1: Okay.
0: Ja. Welkom bij Bloed, Zweet en Kiezen. Nummer 1. Je wordt wakker. Ga je dan eerst je gsm checken of rustig wakker worden zonder scherm?
1: Helaas, mijn gsm checken.
0: Toch?
1: Mm-hmm. Echt, hè?
0: Ik dacht dat je had gezegd, iPhones verboden in de slaapkamer.
1: Nee, dat is echt iets dat ik al zo lang zeg dat ik dat wil doen, maar we slagen er niet in. Mm-hmm. Demi ook niet.
0: Nee. Ja, maar ik snap het. En is dat dan eerder Instagram checken of zo de HLN-app om te zien wat er in de wereld gebeurt?
1: Nee. Daar heb ik echt gedelete van mijn gsm, al die negativiteit. Nee. Gewoon mijn WhatsApp vooral. Of voor iets belangrijk van berichtje of wijziging in de planning van de dag of zo. Dat vind ik dan belangrijk om te weten, ja.
0: Daar had ik eigenlijk iets over. Je dag begint bijvoorbeeld niet zoals gepland. Er verandert onmiddellijk iets. Ga je dan ook direct de planning aanpassen en het loslaten? Of toch proberen om het te redden?
1: Ik ga daar niet zo goed op, dat geef ik eerlijk toe. Omdat ik heel georganiseerd, gescheduled ben. En dat geeft mij heel veel stress als iets niet loopt zoals ik het voor ogen heb. Of hoe ik het in mijn hoofd had. Maar achteraf probeer ik dan ook wel, dat is dan weer zo dat optimistische, hè, dat er naar boven komt van oké, het is nu zo, laten we, let's just roll with it.
0: Dus, go with the flow.
1: Go with
0: the
1: flow.
0: Op een bepaald moment.
1: Ja.
0: Je komt thuis, het is overal rommel. Wat ga je doen? Eerst opruimen en dan ontspannen? Of ik doe het wel op een andere keer?
1: Eerst opruimen. 100%. Ja, ik ben echt een clean freak. En ik leef dan samen met iemand dat dat totaal niet is.
0: Ja, maar dat is de yin en yang. Hè. Je trekt dat aan. Hij moet dus een beetje meer orde krijgen en jij een beetje meer chaos. Hè, een beetje meer loslaten.
1: Ja,
0: en zo kunnen we elkaar wel. Hè?
1: Ja, dat is heel moeilijk voor mij.
0: Ik snap het.
1: Ik vind dat echt heel, heel, heel moeilijk. En voor hem is het ook heel moeilijk om geen rommel te maken. Dus het is zo, hè.
0: Iedereen heeft zijn eigen handleiding. En de water bij de wijn. En soms drinkt iemand een keer alleen water. Ja, en de ander alleen wijn. Londen wil zich 's morgens absoluut niet aankleden. 5 minuten langer onderhandelen of mama beslist nu kleren aan?
1: Ik onderhandel eerst. En dan opeens is mijn limiet bereikt. En dan is het echt wel klare taal. En dan luistert hij wel.
0: Mm-hmm. Ben jij een strenge mama?
1: Nee. Nee. Nee, want Timmy zegt het continu van jij moet zoveel strenger worden, maar het niet. Uh-huh. Ik kan wel, zoals ik net zeg, als er bij mij een millimeter is bereikt, dan is het echt oké, nu is
0: maar
1: genoeg.
0: Maar uw limiet ligt gewoon verder dan de gemiddelde.
1: Ja, die limiet is inderdaad gewoon verzoek. Maar ik ben echt een softie.
0: Uh-huh. Stel dat Londen zegt, ik wil later DJ worden. Zeg jij dan, fantastisch jongen, ga ervoor? Of zeg je, schatje, mama en papa zitten in die wereld, we gaan misschien toch eens kijken waar uw talenten nog liggen.
1: Nee, ik zou hem sowieso steunen in wat hij wil om gelukkig te zijn. Ja.
0: Dan de laatste. Je zit iets te drinken met vriendinnen en er ontstaat zo'n beetje discussie. Jij weet, ik heb gelijk. Niet een beetje, maar gewoon wetenschappelijk aantoonbaar gelijk. Maar je voelt ook, als ik dat hier nu blijf doorduwen, dan wordt de avond er niet gezelliger op. Dus Anouk, wat doe je dan? Geluk of gelijk?
1: Vroeger zou ik echt doorgaan tot mijn gelijk is behaald, maar ik heb dat echt laten varen. Nu ben ik gewoon liever gelukkig dan gelijk hebben. Ja.
0: Ja, maar wat denk je dan van, oké, als dat jouw mening is?
1: Als jij zegt 1 plus 1 is 3, oké.
0: Dan is dat voor mij ook zo.
1: Okay.
0: Goed, we weten ondertussen, Anouk, dat jij toch scrollend wakker wordt. Dat je alle nieuws-apps verwijderd hebt van je telefoon. En dat je eigenlijk niet de strenge mama bent die je soms misschien wel eens zou moeten zijn. Dat staat dus in jouw gebruiksaanwijzing, dankzij bloed, zweet en kiezen. Maar er zijn natuurlijk ook dingen in een leven waar je niet helemaal voor kiest. Momenten waarvan je soms veel later begrijpt wat ze met je gedaan hebben. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het gouden randje, Straks sprak je al even over de silver lining als we aan het praten waren. Maar dit is dus het gouden randje van Anouk Maton. Straks in Viva la Vida. Maar eerst bewust of onbewust meezingen met Wim Soutar.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen
3: en Anouk Maton.

nu toe mocht je vooral vertellen over kleine dingetjes die jou Anouk maken. Maar een mensleven wordt natuurlijk niet alleen gevormd door wat goed gaat. Hè. Soms is er ook een periode waarvan je denkt, terwijl je er middenin zit, laat dit alsjeblieft voorbij gaan. En dan kijk je een jaar later terug en besef je, ik wil het op zich niet opnieuw meemaken, maar ik ben er wel door veranderd. En dat is wat wij hier het gouden randje noemen. Niet het moeilijke mooier maken dan het was, maar wel zoeken naar wat achteraf soms heel onverwacht eruit gegroeid.

0: allee, ik had echt zoiets, ik zag het al zo helemaal, ja.
1: Gerepatrieerd terug naar België.
0: Ja, exact. Ja. En dan wel heel lief is de piloot bij mij komen zitten.
1: Moest je niet achter zijn knuppel zitten?
0: De co-piloot, I guess. Ja. En die heeft mij echt wel, ja, gerustgesteld, maar dat waren dan zo'n, ja, hoe moet ik het zeggen, heel vieze gevoelens die ik had. En dat heeft een beetje angst voor de angst ontwikkeld.
1: Oké, maar weet je nog wat op dat moment de trigger was?
0: Ik weet het echt niet. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat mij daar heeft getriggerd. Als ik moet nadenken, dan denk ik misschien dat het een onderbewust signaal van mijn lichaam was van het is te veel, je bent te veel aan het doen, doe rustiger aan. Dat is wat dat ik denk. Ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar er was niks aan de hand. Ik was eigenlijk helemaal op mijn gemak in het vliegtuig. Ik denk een serietje aan het zien of zo. En opeens kwamen die gevoelens. Dus ja, ik denk dat het echt iets onderbewust was van mijn lichaam.
1: En dat is dan ook het beangstigende, dat je dan ook niet weet wat het heeft getriggerd, waardoor het je in principe op elk moment opnieuw kan overkomen.
0: En daardoor heb ik dus heel veel angst voor de angst ontwikkeld. En dat heeft zich eigenlijk zo extreem ontwikkeld dat ik op een gegeven moment niet meer naar de cinema kon. Ik kon niet meer naar de Delhaize. Ik kon niet meer op restaurant. Omdat ik gewoon constant, als ik ergens zat, moest ik denken van, waar is de deur? Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Ik kon niet in liften. Ik kon niet in afgesloten ruimtes. Dus dat was, ja, omdat ik daar zo'n paniek heb gehad op dat vliegtuig. Dat is natuurlijk, ik heb geen vliegangst, maar dat was gewoon, je zit daar ergens waar dat je niet weg kunt. Dus een soort van claustrofobie dan ook.
1: Is dat dan ook de periode geweest waarin je ook, want je hebt ook een hele spirituele kant, waarin je die ook bent gaan ontdekken?
0: Ja, of absoluut.
1: Dus dat is echt wel een beetje gelinkt daar.
0: Absoluut, ja, absoluut. Dus dat is dan eigenlijk wel zeker een heel mooi gouden randje, dat ik inderdaad daardoor die connectie met mijn spiritualiteit en al die dingen wel enorm is gegroeid. Ja.
1: Weet je nog hoe dat begonnen is? Wanneer je zo de eerste keer voelde van oeh, dat is hier inderdaad wel, hè, want dat is echt ontwikkeling van binnenuit. Mm-hmm.
0: Hè, zo die angsten bedoel je?
1: Nee, die heling.
0: Ah, die heling.
1: Met de spiritualiteit.
0: Dat is niet, dat echt, dat is geen momentopname. Ik denk dat dat meer iets is dat je dan een paar maanden kunt terugkijken van ah, nu voel ik me eigenlijk beter en beter en beter. Niet echt op het moment zelf, maar dat je gewoon.
1: Maar heb je wel ook heel veel discipline voor nodig, hè? Want,
0: absoluut. Absoluut.
1: Dus het is echt continu jezelf bijsturen, jezelf tot de orde roepen.
0: Absoluut. En er is eigenlijk niet iets dat je meer van slag of ongelukkig kan maken als je eigen gedachten. Mm-hmm. En dat was eigenlijk echt wel een.
1: Je zat gevangen in je eigen hoofd.
0: Ja, en dat is eigenlijk, want uiteindelijk, alles is neutraal. Dus dat, uw eigen gedachten geven er betekenis aan. En dat zijn zo dingen dat ik echt heel hard heb geleerd heb door die situatie.
1: Ja. Stel nu dat er een rode knop zou bestaan. En als je erop drukt, dan halen we dat stuk van die paniekaanvallen en die angsten volledig weg uit jouw leven. Mm-hmm. Maar ook alles wat eruit is voortgekomen uiteindelijk. Druk je dan?
0: Nee, ik druk niet.
1: Dus het gouden randje is er wel degelijk geweest.
0: Absoluut.
1: Ja. Ja. En dan wil ik ook eigenlijk eindigen met een plaat, Anouk. Een nummer dat jou op een of andere manier tot op het bot en in het hart weet te raken.
0: Ja, dat is voor mij Birdie Skinny Love.
1: En waarom precies dat nummer?
0: Ik weet het niet waarom. Het is gewoon zo'n mooi, breekbaar, fragiel nummer. En iedere keer als dat opkomt in een serie of film, maakt niet uit welke scène het is, dan moet ik wenen. Ja.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Het zijn de laatste dagen van de Re5 Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag

0: open. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Viva la vida.
8: Met Anne van Elzen
9: en Anouk Maton.

0: Roxette en How Do You Do. Anouk, we hebben het daarnet gehad over momenten waarop geluk misschien niet direct een onderdeel is geweest, die periode van jouw angsten, paniekaanvallen, vooral angst ook voor de angst, maar het gouden randje ook, dat daaruit is voortgekomen, namelijk je bent zelf aan de slag gegaan daarmee. Therapie, boeken, spiritualiteit, dat is ook allemaal daaruit geboren. Hè? Mm-hmm. Maar nu ben ik eens heel benieuwd naar wat jouw geluksformule vandaag is. Nu, die formule is echt een formule, maar die bestaat niet uit gewoon liefde plus gezondheid plus familie is geluk. Ik wil echt zo heel concrete rituelen of dingen die jij doet, waar ik ook mee aan de slag kan bij manier van spreken. Dus we zoeken iets wat je dagelijks doet, dan zoeken we iets wat je wekelijks doet en dan iets wat je ook jaarlijks doet. En je zegt van als dat niet gebeurd is tijdens mijn jaar, dan voelt het ook niet als compleet. En dan moeten we nog één ding proberen schrappen, want soms betekent gelukkig zijn ook iets wegdoen uit je leven. Mm-hmm. En dan hebben we jouw geluksformule.
1: Amai,
0: mooi. Ja. Dus is er zoiets klein wat je dagelijks doet?
1: Ja, wat ik dagelijks doe is eigenlijk in mijn dankbaarheidsdagboek schrijven. Mm-hmm. Dus ik heb echt een dankbaarheidsdagboek, een dagboekje, waarin dat ik elke ochtend 5 tot 10 dingen in schrijf waar ik dankbaar voor ben. En dat doe ik echt, ja, ik durf echt te zeggen dagelijks. Misschien als er eens een heel drukke dag is dat ik...
0: Maar dan doe je het wel in je hoofd, bijvoorbeeld.
1: Ja, als ik in de auto ben, ben ik gewoon dingen aan het opnoemen waar ik dankbaar voor ben. Ik vind dat gewoon een hele mooie manier om in het leven te staan.
0: Wat stond er bijvoorbeeld gisteren op?
1: Gisteren, ik ben dankbaar voor eigenlijk de school van Londen. Mm-hmm. Dat die gewoon een goede school heeft. Maar het zijn allemaal van die heel kleine dingen.
0: Ja, maar
1: hè?
0: Daar dus draait het net om. Hè?
1: Of dat is het. Als ik een slow morning heb, dan ben ik dankbaar voor die slow morning, waar ik gewoon kan genieten van mijn latte. Zo van, het is echt allemaal zo'n kleine dingen ook. Hè?
0: Ja, maar het zijn net die kleine dingen.
1: Ja, dat is waar.
0: En daar dankbaar voor zijn.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk een geluksgevoel ontstaat.
1: Ja, zo van die dingen.
0: Nu maken we de cirkel ietsje groter. We zoomen een beetje uit. Wekelijks. Is er zoiets wat je wekelijks probeert te doen om gelukkig te blijven?
1: Wekelijks? Moet ik eens even nadenken. Hè. Dagelijks, wekelijks. Ah, mediteren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wekelijks probeer ik zeker te mediteren. En dat heeft voor mij... Dat is eigenlijk ook een beetje uitgekomen uit heel die angstperiode. Dat heeft mij ook enorm geholpen, omdat je echt bewust je gedachten stopzet, stilzet.
0: Maar voor iemand die heel veel gedachten heeft, is dat niet evident.
1: Nee, en dat was ook heel moeilijk in het begin. Ik dacht van, ja, ik kan dat niet, mediteren. Ik heb een hele goede app en die noemt Meditation Moments. Mm. En dat zijn van die begeleide meditaties. En dat heeft voor mij echt het verschil gemaakt. Dat is een hele aangename stem, dat ook eigenlijk altijd zegt van... En als je gedachten nu afdwalen, dat is niet erg. Dus dan denk je, ah ja, oké. En gewoon altijd terugbrengen. En dan die druk van, ik ben niet goed aan het mediteren, die neemt gewoon helemaal weg, omdat je je zo gerust stelt. Van,
0: dus je doet wel echt begeleide meditatie.
1: Ja, begeleiden. Het is niet gewoon naar muziek en niks, want dat vind ik nog altijd een hele moeilijke. Voor mij werkt het echt dat er een stem mij begeleidt tijdens de meditatie.
0: En dan jaarlijks. Om af te ronden?
1: Jaarlijks, dat is eigenlijk een beetje een traditie dat Dimi, Londen en ik samen doen. Op het einde van ons Ibiza-seizoen gaan wij altijd op de boot en hebben wij van die wensflesjes. En daar schrijven wij dan zo een boodschapje op waar dat je dankbaar voor bent of wat dat je wilt manifesteren of eender wat, maakt niet uit. En doen wij dat in dat wensflesje en gooien wij dat in de zee. Mm-hmm. En dat is zoiets dat wij nu al... Oh. Die en ik deden dat al jaren voordat Londen er was en nu doet Londen mee. Dus dat is wel een hele... een leuke...
0: Ik vind dat fantastisch mooi. Dus de officiële geluksformule van Anouk Maton. Dagelijks schrijven in een heel mooi dankbaarheidsboekje. Wekelijks mediteren, begeleid. Samen al dan niet met Londen. En jaarlijks samen met Dimi en Londen de boot op het einde van het Ibiza-seizoen. En een wens of een manifestatie aan de zee bezorgen.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Maar dat is niet om heel blij van te worden, zegt Tween Dont van de Bouwunie.
2: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. En dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
1: Concreet wil de Bouwunie dat de btw van 21% naar 12% gaat. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement. En de spanning is er te snijden, want het kan 2 richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En in Indonesië is zeker 1 dode gevallen bij een ongeval met een veerboot. De dodentol kan wel nog verder oplopen, want er zijn ook nog bijna 130 mensen vermist. Dat melden lokale autoriteiten. De veerboot raakte in de problemen tijdens stormweer. In totaal waren 243 mensen aan boord. De reddingsactie is nu nog volop aan de gang. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw wat frisser en regenachtig.
0: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Anouk Baton.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Mijn gast vandaag is Anouk Matoon. Het eerste uur heeft ons behoorlijk al wat geleerd. We kennen ondertussen de kleine Anouk, het godskind, het brave kind, volgens jouw mama uit Leopoldsburg, die heel graag naar de meetings van de Harley Davidson liefhebbers ging. We weten ook waar jij gelukkig van wordt, onder andere mediteren, maar ook samen met jouw gezin zijn natuurlijk. Maar er ontbreekt nog iets, want de perfect life zonder uitschuivers, dat bestaat natuurlijk niet. Dus ik vond het tijd om het tweede uur misschien een beetje anders aan te pakken. Zijn er ook soms momenten dat je in je bed denkt en achteraf denkt, oh, waarom heb ik dat gedaan? Zo de oeps Anouk, bestaat die?
1: Ja, tuurlijk.
0: Genante momenten af en toe.
1: Oh, ik heb dat vaak gewoon op van die influencer events of zo, dat ik dan zo denk van, oh, wat heb ik eigenlijk gezegd tegen die of die persoon? Dat heb ik heel vaak, ja? Dat ik dan achteraf in mijn bed zo al die conversaties aan het herhalen ben in mijn hoofd en dat ik dan zo denk van, oh, wat heb ik nu gezegd? Daar kamp ik echt heel zwaar mee. Ja.
0: Zodat je soms denkt van, oh, heb ik die nu te enthousiast begroet? Of ben ik daar bijna als een fan naartoe gelopen?
1: Ja, dat ik zo echt wel twijfel aan mezelf, van hoe ik mij dan die avond heb gedragen. Ik weet niet, van die dingen.
0: Ja.
1: Of op sommige avonden, als er natuurlijk een glaasje te veel is gedronken, dan ben ik ook altijd zoiets van, nee, dan ben ik zo te luidruchtig of zo. En dan achteraf denk ik van, nee, dat is niet wie ik wil zijn.
0: Dat is niet wie momenten, je wil profileren.
1: Nee, dus dat heb ik ook wel.
0: Ja, maar oké, ik heb hier ook nog een paar voorstellen. Hè? Okay. Dus, en jij moet gewoon zeggen bingo als het jou al is overkomen.
1: Ah,
0: en anders is geen bingo. Oké? Goed, welkom bij onze blunderbingo. Ik geef je dus telkens een situatie. Als het jou overkomen is, dan roep je bingo. En als je 3 keer ja kan zeggen of bingo kan roepen, dan ben je eigenlijk gewoon een mens, zoals iedereen. Dat is uiteindelijk hetgene wat we ook het liefste hebben, natuurlijk.
1: Oké.
0: Stel, je hebt enthousiast zitten terugzwaaien naar iemand om vervolgens te ontdekken, ay, die zijn helemaal niet naar mij aan het zwaaien, het is achter mij. Dus en je probeert zo...
1: Bingo, bingo, bingo.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Kan je jou een concrete situatie herinneren?
1: Vroeger droeg ik lenzen. Mm-hmm. Nu niet meer. Nu zijn mijn ogen gelezerd. En dan als ik op sommige momenten mijn lenzen niet in had, ik zag eigenlijk geen steek. Dus dat was echt heel vaak dat er mensen aan het zwaaien waren op een luchthaven of zo. En dan heel veel awkward situaties.
0: En wat denkt je dan bij jezelf, Anouk?
1: Ja, dat gewoon eigenlijk meestal zo doen van, die mensen achter u. Zo doen alsof het... Ja.
0: Dan, iemand komt super enthousiast naar jou toe gelopen. Hey Anouk, zo lang geleden kende mij nog. En jij zet echt een film in je hoofd aan het afspelen en denkt, oh my god, wie wat waar, help.
1: Bingo, ik denk dat ik dat wekelijks aan de hand heb.
0: En hoe pak jij dat dan aan? Wat zeg je dan? Zeg je dan maar, wacht, help mij eens even, want ik kan het niet direct plaatsen of...
1: Ik doe eigenlijk gewoon een beetje mee. Dat is echt erg, want ik vind dat ook... Ja, ik vind dat zielig voor die mensen, als die dan zo een herinnering van mij hebben en echt precies weten wie ik ben en wat dat wij ooit hebben meegemaakt. En dat als je dan zo toont van, voor mij was het even toch niet zo'n indruk nagelaten, dat is zo wat erg. Dus ik ga eigenlijk gewoon mee.
0: En valt dan uiteindelijk uw frank?
1: Of vaak ook niet. Soms wel, maar vaak ook echt niet. Dat ik denk, Dimi en ik hebben dat heel vaak, dat wij zo zeggen van, wie was dat? Geen blauw idee. Maar oké.
0: Maar de mensen hebben dan toch even de indruk gehad kijk, ze weten het nog. Zie
1: anders is dat zo erg voor die mensen.
0: Je hebt op een podium naar een publiek geroepen, maar de verkeerde stad of het verkeerde land genoemd.
1: Ja, bingo. Ja.
0: Allee, vertel dan ook.
1: Of net zo, ik weet niet. Dat was deze zomer nog. En dat was net na de Tomorrowland shows. En dat zat er dan zo in van, what's up Tomorrowland? Of Tomorrowland, put your hands up. En ik weet niet waar dat ik was, maar ik zeg Tomorrowland. En ik dacht, oeh. En ook op Rock Werchter heb ik ook Tomorrowland geroepen. En ik dacht, Anouk, dat kan toch niet.
0: En hoe trekte dat dan recht?
1: Maar de meeste mensen hebben dat zelfs niet door. Wat je door de microfoon aan het brabbelen bent. Maar dan kan ik wel even zo door de grond zakken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, ik vroeg dat achteraf en... Nee, niemand heeft dat eigenlijk door. Alleen Thomas misschien, maar ja.
0: Goed, ik vind het geruststellend dat jij dus eigenlijk ook gewoon een mens bent. Dat maakt het voor de rest van ons ook allemaal wat draaglijker. Straks gaan we van dingen die je liever zou willen vergeten, zoals blunders bijvoorbeeld, naar iets wat doorgaans we heel goed onthouden. Geld. Money Time met Anouk Matoon, zometeen in Viva la Vida. Maar eerst Santana en Maria Maria.
2: Dit is Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Anouk Matoon.

0: Madonna-fan dan ook?
1: Geen grote fan, nee? Maar wel, ja, kijk zeker naar haar opkwamen.
0: Ja, want dat is ook wel echt een hele creatieve artieste natuurlijk.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Heel wat controverse ook rond haar. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ik vind het altijd heel cool als iemand zichzelf volledig durft te zijn. Dus, maar het is nu niet dat ik een Madonna-fan ben. Absoluut niet. Maar ik bewonder haar voor wie dat ze is. En ik vind dat helemaal oké.
0: Je bent 34 intussen, lieve Anouk. Dat is nog, geloof mij, in onze ogen en van heel veel luisteraars, piep, piep, piep, jong. Ja, er ligt al het een en het ander achter u om op terug te kijken, om krachten uit te halen. Maar er ligt ook nog zoveel voor u natuurlijk. Hè. Is er iets waarvan je vandaag zegt, maar daar ben ik nu eens te oud voor geworden?
1: Ik was vroeger iemand dat echt FOMO had. He, dus echt de fear of missing out. En nu heb ik dat totaal niet meer.
0: Dus nu is het JOMO. The joy of missing out.
1: Ja, dus dat heb ik nu enorm hard. En vroeger had ik echt zoiets van, oh my, iedereen zit daar. En oh my, en ik ben er niet bij. Of dit of dat. En nu heb ik echt zoiets van, pff, geef mij nu maar echt gewoon mijn Netflix en chill en bouw. Bye.
0: Ja, dus, ja. En dat moet heel bevrijdend zijn ook.
1: Ja, eigenlijk echt wel. Ja.
0: Mm-hmm. En is er iets waarvan je hoopt, daar word ik nooit te oud voor?
1: Ik hoop dat ik nooit te oud word voor mij fashionable te kleden.
0: Ja. Als je nu zo terugkijkt naar de vrouwelijke persoonlijkheden in jouw familie, zijn dat dan zo echt wel voorbeelden ook op dat vlak?
1: Mijn mama is een heel, heel, heel kleurrijke persoon. Heeft altijd echt van kop tot teen fluo, roos, geel, groen, noem maar op. En ik vind dat heel leuk. Dat zij eigenlijk gewoon... Ja, snap je?
0: Dat is ook een deel van haar...
1: Ja, dat is een deel
0: van haar persoonlijkheid.
1: Voilà, en zij blijft dat gewoon hebben en dat vind ik tof. Ja.
0: Anouk, ik heb ook een spiegeltje meegebracht. Ik dacht, ik had het besteld en ik dacht dat dat groter was uitgevallen. Maar het is uiteindelijk...
1: Amai, goed. Zo,
0: maar wel goed, hè, met een lamp en al. Oei, amai, ja, ik moet hier dringend een keer wat poeieren. Maar goed.
2: Hier.
1: Leuk.
0: Wat is zo het eerste waar dat jouw eigen ogen naartoe gaan? Ja, wat is het eerste waar je zelf naar kijkt altijd?
1: Mijn ogen. Ja. Denk ik. Ik vind ogen zijn natuurlijk altijd iets dat het meeste opvallen toch bij mensen. Ik kijk zelf bij andere mensen ook altijd naar hun ogen. Van die heel sprekende ogen hebben vind ik altijd mooi aan mensen. Dus ja, ik zou zeggen ogen.
0: Je werkt natuurlijk ook in een wereld waarin uiterlijk ook belangrijk is. Dat is zo, hè? Hoe kan een compliment over jouw uiterlijk jouw dag echt beter maken? Of vind je dat nog moeilijk om dat te aanvaarden? Of?
1: Ik heb geleerd dat het belangrijk is om complimenten te kunnen aanvaarden. Ik heb daar wel moeite mee, dat geef ik eerlijk toe. Maar het is ook belangrijk om dat te kunnen aanvaarden. Want vroeger had ik zoiets als mensen zo zeiden van... Oh, je ziet er leuk uit van... Dan zo, ah ja, maar zo snap je, zo directer eigenlijk zo al een reden
0: dat kleiner
1: van,
0: maken?
1: Ja, dat kleiner maken. Dat deed ik vroeger heel fel. En dan heb ik eigenlijk echt besef van, Anouk, dat moet je eigenlijk echt niet doen. Dat is belangrijk om dat te aanvaarden. En dus dat probeer ik nu.
0: Ja. En wat is zo het compliment dat je het vaakst krijgt?
1: Ik vind het leuk als iemand iets over mijn outfit zegt of zo. Vind ik altijd heel top. Maar eigenlijk, een van de leukste complimenten vind ik wel na een DJ-set, dat iemand naar mij toe komt en zegt van, oh, het was zo goed, ik heb mij zo gaan amuseren, ik heb mij zo goed toen laten voelen. Dat is eigenlijk het mooiste compliment. Dat ik eigenlijk toch iets heb kunnen betekenen voor hun die dag en eigenlijk een heel leuke tijd heb kunnen bezorgen.
0: Oké, als we het dan over leeftijd hebben, dan hoort daar natuurlijk nog één ding bij. Waarbij we met z'n allen liever geen afspraak voor in onze agenda zetten, dat die tijd ooit stopt.
1: Oei.
0: Je bent heel erg met spiritualiteit bezig, dus ben ik ook echt benieuwd. Hoe kijk jij naar het leven dat hier ooit stopt?
1: Ja, ik geloof in leven na de dood, sowieso.
0: Energie,
1: ja. Dus volgens mij, ik zal nu niet zeggen dat ik het zie dat ik naar de gouden poort in de wolken gaat.
0: Zo... Met de sleutel ja, met en Sint-Pieter die daar staat. Nee, dan niet.
1: Dat bedoel ik helemaal niet. Maar inderdaad, ik geloof dat alles uit energie bestaat. En energie kan je ook niet vernietigen. Hè? Kan alleen maar vorm veranderen. Dus ik heb echt zoiets van, ja, wij zijn ook allemaal energiewezens. Dus ik denk niet dat wij ooit stoppen, of die energie ooit stopt met te bestaan.
0: Het lichaam daarentegen?
1: Het lichaam, het stoffelijk lichaam, ja, dat sowieso. Maar gewoon, ik denk dat mijn energie, mijn unieke energie, wel altijd zal voorbestaan. Net zoals die van jou, van eender wie. En dat vind ik ook ergens wel een geruststellende gedachte.
0: Een hoopvolle gedachte.
1: Een hoopvolle gedachte.
0: En is er zo een beeld dat je hebt over jouw eigen afscheidsplechtigheid, of is dat zodanig ver van je bedshow dat je er echt nog nooit eens aan hebt gedacht?
1: Ik heb daar eigenlijk nog niet bewust zo over nagedacht. Nee, absoluut niet. Laten we hopen dat dat nog heel ver is, inderdaad.
0: Ik hoop altijd dat de kerk goed vol zit. Dat ik denk, ah, oh, dat had hem maar als iedereen buiten komt.
1: Dat natuurlijk.
0: Kom toch, hè, Anouk? Als ja, ik daar...
1: Zo, ja.
0: Maar mag er een bepaald liedje gespeeld worden dan op die Vier het Levenfeest? Ja. Dus niet jouw Viva la Vida plaat, maar een soort van de laatste plaat van Anouk.
1: Ja, dat is Where Feet May Fail van Hillsong United. Maar ik weet niet of jullie het gaan kennen, maar het is super mooi. Het is prachtig.
0: Ik ken het niet, maar ik wil het wel keigraag leren kennen.
1: Ja, het is echt heel mooi.
2: Good times. Great music. Dit is Viva la Vida.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Het zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: VDK Bank.
12: Dit is Joe. Viva la

0: Anouk, we hebben het vandaag over veel soorten van geluk gehad, maar er zijn natuurlijk twee mannen die een behoorlijk groot stuk van dat geluk hebben ingepalmd. We beginnen bij de eerste, Dimi. En ik zou hem heel graag eerst even willen leren kennen door jouw ogen. Wat voor man krijg jij thuis wanneer de deur achter hem dicht gaat?
1: Eigenlijk een heel rustige man. Soms vind ik het zo bijzonder om te zien hoe dat die 50.000 man eigenlijk tegelijkertijd weet op te zwepen met zijn shows. Mm-hmm. En dan als hij bij mij is, is het zo rustig en ingetogen en ja.
0: Die heeft geen cool-down periode nodig, zo van, nee. Van die energie even, woef, dat moet even weg? Of?
1: Nee, en Dimi is ook echt de meest down-to-earth person dat er is. En dat vind ik ook heel mooi aan hem. Dus,
0: ik denk niet dat je er anders mee zou samen zijn. Hè?
1: Nee, maar dat is echt vind ik een heel, heel, heel mooi, mooi punt aan hem. Ja.
0: Wat heeft hij jou geleerd sinds jullie samen zijn?
1: Heel veel eigenlijk. Ik vind het super tof dat Dimi eigenlijk... Hij is de beste leraar voor mij en mijn liefde in één. Snap je? Mm-hmm. In een totaalpakket. Ik leer nog altijd heel veel bij van hem qua DJ, qua muziek. Maar ook gewoon van in het leven staan. Hij is echt de persoon, als ik advies nodig heb of zo, hij is altijd de eerste naar wie ik zal gaan met een probleem of er doet zich iets voor. En wat ik heel leuk vind aan hem is, hij neemt echt de tijd om te luisteren naar mij. Dus niet zo van, ja, het zal wel goed komen of dit of dat, maar hij neemt echt de tijd van mij aan te horen en hij gaat altijd meteen direct naar oplossingen zoeken. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk.
0: Je voelt u echt gezien, gehoord.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. En wat denk je dat hij door jou geleerd heeft?
1: Ik denk, zoals ik daar straks ook al zei, dat zegt hij heel vaak dat ik zijn anker ben, zijn rust, zijn veilige plaats. Dus hij heeft echt gewoon geleerd om tot rust te komen dankzij mij, bij mij. Dat zegt hij vaak toch.
0: Oké, jullie hebben ondertussen ook al 5 jaar een prachtig kind op de wereld gezet, Londen. Mm-hmm. Neem ons eens mee naar dat schoonste moment van jouw leven, de geboorte.
1: Ja. Hij is dus geboren op 9 juli 2021. Was natuurlijk voor de eerste keer allemaal. Hè, dus ik vond het allemaal wel heel spannend. En ik weet wel nog dat bij de effectieve geboorte, dus dat hij echt geboren wordt, dat ik even ben flauwgevallen. Dus 5 seconden of zo. Maar ik ben even echt, omdat er was zoveel adrenaline dat door mijn lichaam ging. Ik was aan tanden, zo
0: klappertanden.
1: En dan uiteindelijk, het was een hele moeilijke bevalling. En ik weet ook nog dat die gynaecoloog belt van, ja, maak de operatiekamer.

0: Of kwamen daar dan toch weer terug bepaalde angsten omhoog? Door net een verantwoordelijkheid over een wezentje te krijgen natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk, niemand bereidt je ook voor. Het is echt zo van, je gaat naar het ziekenhuis en dan ga je van het ziekenhuis weg met een extra pakketje. En ja, doe het maar. Hè. Dus dat gaf voor mij ook inderdaad wel heel veel extra druk. En ik ben denk ik wel een heel bezorgde mama, dat sowieso.
0: Kan je daar eens een voorbeeldje van geven? Wat jij echt benoemt als, ik ben een heel bezorgde mama. Waarin dan?
1: Ja, ik weet dat niet, maar ik ben, dat sinds dat ik Londentje heb, ben ik nooit volledig op mijn gemak eigenlijk. Allee, ik ben wel op mijn gemak, maar omdat uiteindelijk mijn gedachten zijn eigenlijk deels nu ook van, ja, is alles oké met Londen? En wat zou hij nu aan het doen zijn? En dat bedoel ik zo van.
0: Je bent nooit zorgeloos.
1: Ja.
0: En jullie hebben er in interviews ook al wel eens over gesproken, van de natuur doet zijn ding, we zien wel wat er komt of niet. Is dat nog altijd hoe je er vandaag in staat?
1: Go with the flow, ja.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Stel dat de natuur beslist dat jullie gezin met z'n drieën blijft, zou je daar dan oké mee zijn?
1: Helemaal, ja. Absoluut.
0: Stel dat je vandaag Dimi zou tegenkomen zoals hij vandaag is, en jij, zoals de persoon die je vandaag bent, zou je dan opnieuw op hem vallen, denk je?
1: Dat denk ik echt wel, ja. Hij is helemaal mijn type. En ik vind hem, ik bewonder hem gewoon om de persoon wie hij is. Dus dat denk ik, ja, absoluut.
0: Dit is zo ook het moment waarop wij de openingsdans spelen. Nu, ik heb dat al gehoord van bij Date Night, in, ja, bij Tess, dat My Heart Will Go On is van Titanic.
1: Ja.
0: Wegens een grote fascinatie voor onder andere Leonardo DiCaprio, maar ook de film.
1: En Titanic, ja. Mijn all-time favorite film. Ja.
0: Dus dan gaan we daar de liefde op vieren nu. Hè.
1: Zalig, top.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Anouk Maton.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk van brooddozen.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
6: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Dit is Viva la Vida
9: met Anne van Elzen en Anouk Maton.

0: bijna het einde van deze Viva La Vida, Anouk. Tot nu toe heb ik vooral veel vragen gesteld en jij veel antwoorden gegeven. Maar nu wil ik samen met jou luisteren, want we hebben vandaag veel over jouw leven gepraat. Maar een leven wordt natuurlijk ook gevormd door de mensen die naast jou in dat leven lopen. En daarom heb ik buiten jouw weten om, misschien hebben ze u ondertussen gewhatsappt, ik weet dat niet, maar wel aan twee mensen gevraagd om iets voor jou te doen. Een toast op Anouk.
1: Echt?
0: En de eerste komt van iemand die jou heel goed kent. Michelle, jouw beste vriendin.
1: Oh, hoe lief.
2: Hey Nookie, ik mag je bij deze laten weten hoe ontzettend trots ik op je ben. Voor mij ben je niet alleen mijn OG, mijn bestie, maar iemand die al heel lang een speciaal plaatsje in mijn hart heeft. Je bent iemand bij wie ik volledig mezelf kan zijn, of dat altijd even goed is, laat ik in het midden. Met wie ik letterlijk het grootste plezier kan hebben, maar ook iemand op wie ik altijd, altijd kan rekenen. Ik bewonder enorm hoe sterk, attent, lief en ambitieus je bent, maar vooral hoe je altijd jezelf blijft, ondanks alles wat er op je pad komt. Dus vandaag wil ik je gewoon even vieren en zeggen, ik ben zo blij en dankbaar dat jij in mijn leven bent. I love you!
0: Maar Anouk?
1: Maar ja, sorry. Dus
0: ja, maar nee, ik moet helemaal... geen sorry zeggen voor tranen van geluk.
1: Nee, maar dat is dat Michelle is echt gewoon... Oh. Dat is zo mijn beste vriendin, van dat wij 8 jaar of zo zijn.
0: Echt? En, die is er altijd.
1: Ja, en dat is gewoon zo mooi om te horen. Ik had dat niet verwacht. Dus,
0: nee.
1: Ah. Stop mijn filmen.
0: Dat zijn wij niet, het is de cabin manager.
1: Dat is zo schattig. Snap je? Omdat dat is echt zo iemand... Ik heb heel veel meegemaakt met vriendschappen de laatste tijd. En zij is echt zo iemand dat...
0: Een blijver.
1: Ja, en daarom, dat hitte mij gewoon zo. Ja. Omdat dat... Ik zeg het, ik heb veel meegemaakt met vriendschappen. En dat is zo, Michelle is echt zo mijn anker in...
0: In de vriendschappen, hè. Ik versta het, hè. Ja. Dus de real friend, zoals ze zeggen. Hè.
1: Ja, echt iemand die... En dat is gewoon zo mooi. Zo, snap je dat ze dat dan ook zo weer doet? Vind ik zo mooi.
0: Ja, ik vind het mooi, want die begon nog maar net te spreken. En het raakt jou al, zelfs los van de woorden. Gewoon het feit dat ze dat doet voor jou, dat kwam al enorm binnen.
1: Ja, dat vind ik gewoon zo mooi. Omdat hij mij zo beseft van wat voor een goede vriendin ik heb. En hoe dankbaar ik ben voor haar en wat dat ze voor mij betekent.
0: En waarschijnlijk zijn er ook periodes geweest in jullie leven dat jullie elkaar helemaal niet zoveel gezien meer hebben, maar toch voelt het altijd weer vertrouwd.
1: Ja, absoluut. Dat is echt iemand dat echt heel, heel
0: diep
1: in
0: je hartje zit. Oké.
1: Zeg, wie is de volgende?
0: Oh, ja, er is natuurlijk nog iemand. Iemand die eigenlijk als enige vandaag kan zeggen, ik ken Anouk al haar hele leven.
1: Mijn mama.
0: Ja. Haal even uit. Hier, toast van de mama.
3: Dag Anouk, of moet ik zeggen mijn Noekie of Noekje. Er wordt mij hier vandaag de kans gegeven om je nog eens te laten weten hoe waanzinnig trots ik op je ben als ik zie wat je allemaal al bereikt hebt. Je doet dat fantastisch als DJ en ik geniet er echt van om je bezig te zien. En het is ook zo leuk om Metten nog steeds te zien groeien. En ook als mama doet ze het ongelooflijk goed voor Londentje. Ik kan zich geen lievere mama wensen. Ook samen met Dimi vormen jullie een sterk, ondersteunend en liefdevol koppel wat ik als uw mama hartverwarmend vind om te zien. En het siert u ook dat je altijd met je twee voetjes op de grond in blijven staan, ook al is de hele wereld voor u opengegaan. Nederigheid en dankbaarheid zijn belangrijke waarden voor u en ook daarom ben ik zo ontzettend trots op u. Liefs, mama.
0: Is er iets wat je onmiddellijk zou willen terugzeggen tegen haar nu?
1: I love you, mama. Nee, maar dat is, dat is zo lief. Ik wist, dat had ik echt totaal niet verwacht.
0: Ah, ze hadden nu toch niet stiekem iets gestuurd.
1: Dat vind ik super, super lief. Ja, ik zeg het, mijn mama en mijn papa ook. Dat zijn zo mijn grootste fans, mijn grootste supporters. En daar ben ik zo blij mee. Want ik weet ook, in andere gevallen hebben mensen misschien niet altijd zo de steun van hun ouders of zo. En ik weet dat is toch wel echt een ding dat zo belangrijk is. En dat mij ook zeker heeft gevormd tot de persoon dat ik ben. Dus ik ben oneindig dankbaar voor mijn ouders.
0: Ah, wel, dan mogen jij nu die dankbaarheid in een toast steken. Dus stel u nu voor, een lange tafel.
1: Oh, zeg.
0: Op Ibiza. Nee, maar er komt niet nog iemand. Nu is dat nu, hè?
1: Ja, maar ik weet het, daarom ben ik hier al.
0: Rond die tafel zitten de mensen die bij jouw leven horen en zelfs hoorden. Die zijn ook uitgenodigd. Mm-hmm. En iedereen heeft op een of andere manier al heel veel van jouw leven meegemaakt. En nu krijg jij het laatste woord, Anouk. Dit is jouw toast.
1: Ik zeg altijd dat ik ben een heel dankbare persoon. En ik zou gewoon heel blij en dankbaar zijn als alles in deze lijn mag blijven doorgaan. In een mooie stijgende lijn. En ik wil gewoon heel graag voor altijd gelukkig, gezond zijn. Samen met mijn familie en vrienden. En ik ik hoop elke dag op te kunnen staan met een leuk, warm, gelukkig gevoel. En altijd vooral te zoeken naar dingen die me gelukkig maken en me daar vooral op te focussen en ja, gewoon eigenlijk voelen dat ik gesteund word door het leven. Ik houd van het leven en ik mag gewoon hopen dat het leven ook van mij blijft houden.
0: Daar hoort ook een plaat bij, de laatste plaat voor 12 uur, jouw Viva la Vida plaat, de plaat waarop jij het leven viert.
1: Wel, ik had erover nagedacht en ik had ABBA, Dancing Queen.
0: Fantastisch. Dan gaan we die spelen. Ik had nu misschien iets helemaal anders verwacht. Iets uit de dance scene. Hè? Nee. Het is ook een dance scene, maar in een ander soort.
1: ABBA, maar ik draai die in, hè? Maar dan in een
0: versnelde versie.
1: Versnelde upbeat tempo.
0: Dat is een nummer waar jij... Ja. Amai, daar gaan onze luisteraars ook heel blij mee zijn. Ja. Want dat is een van de favoriete all-time favorites.
1: Ja, van mij ook. Ja.
0: Oké, dan gaan we die nu spelen. Anouk, deze belandt ook in mijn dankbaarheidsboekje vanavond. Ja. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dank je wel voor het gesprek, voor de inspiratie.
1: Met heel veel plezier. En ik ga het ook noteren, hè, in mijn boekje. Ah, dit gesprekje.
0: Fantastisch. Blij dat ik daar ook eens in mag verschijnen.
1: Voilà, zo.
0: Dank je wel, Anouk.
1: Heel graag gedaan.
0: Voilà.
4: Dit is Viva la Vida.
5: Met Anne van Elzen en Anouk Waton.

0: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Omodachiku.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachiku.be of bij uw dealer.
5: Elks een zalige zondag met uitgebreid tafelen, veel desserten. Ja, lui in de zetel, nog even niet hoor. Want Shout roept er u uit. Eerst nog het nieuws van 12 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Het aantal bouwvergunningen stijgt een beetje. En verkiezingen in Zweden vandaag. Sommige bezoekers van pretpark De Efteling strooien de assen van hun overleden familie daaruit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en het Sprookjesbos zouden populair zijn. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Het aantal bouwvergunningen stijgt lichtjes. In de eerste 5 maanden van dit jaar werden er zo'n 13.000 uitgereikt in Vlaanderen. Dat is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Stadpel. Maar dat is niets om heel blij van te worden, zegt Twijn de Hond van de Bouwunie.
7: Als we het globaal gaan bekijken, zitten we nog altijd in een neerwaartse spiraal. En dus er is veel meer nodig om onze sector uit het slop te trekken. Het grootste probleem vandaag de dag is de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Om woningen betaalbaar te maken, is het absoluut nodig dat er een btw-verlaging komt op nieuwbouw. En daarom hebben we vandaag de dag de regering nodig om die maatregel te durven nemen.
6: Concreet wil de Bouwunie dat de btw van 21% naar 12% gaat. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen. Die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarde van het traditionele gezin te beschermen, zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. En ook de Turkse president Erdogan is geen fan. Zweden kiest vandaag een nieuw parlement en de spanning is er te snijden, want het kan twee richtingen uitgaan. Of links komt terug aan de macht, of extreem rechts kan voor een eerste keer aan zet komen. De stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Later op de avond kennen we de eerste exit polls. En het is vandaag Open Monumentendag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus dit jaar ligt op de mensen die de monumenten onderhouden, zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
8: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn en natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die mee zorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
6: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft het wel hier en daar kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser en ook regenachtig.
5: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met die langste file. Dat is 35 minuten op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. En nog een kwartier ook op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Teeltwingen.
9: Greatest Hits
10: met Astrid Philips.

het heerlijk toch, hè? U voor niks of niemand moeten inhouden hier. Zoals Gijke Arnaert bijvoorbeeld straks. Die schreeuwt het ook nog eens uit. En dat mag denk ik ook wel. Ik gun het haar volledig op haar verjaardag vandaag. Straks zet ik sowieso haar feesthoedje nog op. En amai, omdat het nodig is. En ik word er een beetje onbetand van. Eerst nog wat zon erbij halen. Met Alvaro Soler zometeen. En ook al Desiree en Life Alive.

Het goedemiddag Astrid, fijne zondag zonder zon, effectief, hè, ondanks Alvaro Soler erbij te halen met Solo Parati. Alleen voor jou ben ik hier zeer graag op post, hoor. Ja, zeer fijne zondag. Dat eerste deel, dat hebben we hier al achter de kiezen met onder andere Viva La Vida. En daarbij te gast DJ, zangeres en vrouw van Dimitri Vegas. Zo kennen we ze toch ook nog altijd, hè. Anouk Maton, die toch hier en daar verrast heeft. Nu, ik wist wel al dat dat een zeer lieve vrouw is en dat is nog maar eens gebleken. Maar ze heeft mij zo'n beetje verrast met haar muziekkeuze. Ik dacht dat gaat boenke boenke zijn de hele tijd. Maar nee hoor, haar ultieme Viva La Vida plaat, dat was zelfs Dancing Queen van ABBA. Dat is toch helemaal hoe we het hier ook graag hebben bij Joe. Even geen ABBA, dan wel hier bij mij. Daar heb ik nu wel geen plaats meer voor. Dat is dan een beetje jammer. Maar wel een ander zeer iconisch artiest. Toch wel met name John Lennon en Imagine.

0: Zometeen dan die vrolijke 90s band Steps die toch een onweer laten losbarsten.
1: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
3: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
2: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
3: Maar ja.
2: Oh my god.
3: Oh my god, bedoelt je?
2: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
3: Home my god.
2: Ja, je voelt het ook, hè?
3: Ja, ja, ja.
1: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn vandaag open. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Leijners Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

toen de e-steps nog lang geen ding waren. En maar goed, ook misschien de gewone steps daarentegen zeer, zeer welkom. Hè. Ik kreeg ze net nog met One for Sorrow tot 1:55. Goedemiddag. Straks hier bij Joe nog artiesten die het met hun voornaam alleen ook al kunnen als in Reggie, als in Cher. Na onder andere nog The Romantics. What I Like About You.

0: What I Like About You. Wel, als het dan zou gaan over Gijke Aarnaert bijvoorbeeld, dan zou je kunnen zeggen die waanzinnige stem van haar. Wauw. Ja, ze is 47 vandaag geworden, dus ik mag er wat superlatieven aan toevoegen, dacht ik dan. Gijke Aarnaert, die we leren kennen hebben als timide, maar wel ook fenomenale zangeres bij Hooverphonic. En die na een comeback in 2020, nadat ze er 12 jaar of zo was weg geweest, dan uiteindelijk toch opnieuw de brui aan heeft gegeven. De band opnieuw uitgezwaaid. Deze maand is dat nog gebeurd. Iets met de artistieke visies die te ver uit elkaar lagen. Zometeen hoor je ze uit een tijd dat alles wel nog te pijs en vree was. Merwaad Hugh van Hooverphonic. Maar toch zo eens kijken hoe het gaat op de weg. Hè. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een klein uur intussen al. Op de E40 richting Brussel tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. Brusselse buitering dan een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem door een defect voertuig daar. En dan ook nog aanschuiven 10 minuten erbij op de E314 richting de grens met Nederland tussen Aarschot en Tieltwijk.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: vanavond bij VTM. De atypische tactieken van Ruben van Gucht in De Verraders. En bij VTM 2 heeft elke speler zo zijn tactiek in de blokledder Flanders Starts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
6: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
11: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit is
12: Joe. Let's go, girls.

Power daar met Shania Twain. Het is hier het moment van de greatest hits alweer op deze zondagmiddag. En dat merk je, denk ik wel. Ik vind dat eerlijk gezegd ook behoorlijk plezant. Gewoon tof dat we niet altijd per se het nieuwste van het nieuwste er moeten bijhalen. Maar ook bijvoorbeeld bij Reggie gaan we dan voor zijn eerdere, voor zijn iets oudere hits. Die hit onder andere ook, waarmee we met z'n allen voor het eerst kennis leerden maken met Jaap Reesema of ook nog Jake Rees, zoals dat toen, hè, met OT erbij in

zou het kunnen trouwens dat er gisteren ook een paar dreams in vervulling zijn gegaan. Een paar 30.000 van die dromen. Daar in Parijs, dan meer bepaald in de Plenitude Arena. Niet in het minst voor La Dion zelf dan. Want ja, gisteren was er die aftrap van die concertreeks van Céline Dion, die na een pauze van 6 jaar door gezondheidsredenen dan eindelijk terug op het podium mocht. Ze heeft het publiek wel even een klein uur laten wachten, zoals echte diva's dat doen. Enfin, ik overdrijf, want het waren naar het schijnt maar 48 minuten. Maar toch, ze stond er dan uiteindelijk en na een paar seconden was het al meteen met traantjes te doen. Maar wat hadden we ook verwacht? Dat hele publiek kon alleen maar laaiend enthousiast zijn en onder dat publiek volgens sommige bronnen ook de Obama's en ook Oprah Winfrey. Als jij nu toevallig ook onder dat publiek stond, laat het mij vooral dan weten. Hè. Weet dat de app er is voor jou. Hier nu dan een van mijn idolen die ik ook niet meer live ga zien. Hè. Dit is Prince nu, When Doves Cry.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: En kan ik jouw zondagmiddag beter maken met Bengals erbij, met Panic at the Disco en tegelijkertijd ook Summer Sun. Oef, het is voor na het nieuws. Na van 1 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een opmerkelijk verhaal vanuit pretpark De Efteling. Een natuurbrand in Kroatië en experimenten met een zwarte kaart in het voetbal. Sommige bezoekers van pretpark De Efteling strooien de assen van hun overleden familie daaruit. Dat hebben verschillende oud-medewerkers gezegd aan Nederlandse media. Vooral de attracties De Droomvlucht en het Sprookjesbos zouden populair zijn. De directie van het pretpark bevestigt de verhalen, maar benadrukt dat het niet toegelaten is. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand al 3500 hectare natuur verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdag uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. De Turkse politie heeft verschillende mensen opgepakt tijdens een reeks invallen die vonden plaats in homocafés en woningen van activisten die voor homorechten zijn. De actie zou deel uitmaken van een operatie om de waarden van het traditionele gezin te beschermen, dat zeggen de geviseerde verenigingen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies zijn opgepakt. Homoseksualiteit is niet strafbaar in Turkije, maar er is wel veel homofobie in het land. Ook de Turkse president Erdogan is geen fan. We kennen allemaal de gele en de rode kaart in het voetbal. Binnenkort komt daar misschien een zwarte bij. Het is een sportief experiment in het Roemeense jeugdvoetbal. De zwarte kaart wordt getrokken als de supporters het te bont maken. De coaches moeten dan hun eigen supporters kalmeren. Als dat uiteindelijk niet helpt, dan wordt de wedstrijd stopgezet. De Roemeense voetbalbond wil op die manier pestgedrag of druk van ouders en toeschouwers de kop indrukken. En het is Open Monumentendag vandaag, voor de 38e keer al. Bijna 900 verschillende locaties kan je vandaag een bezoekje brengen. Nog nooit waren dat er zoveel. De focus ligt dit jaar op de mensen die de monumenten liever onderhouden. Dat zegt Griet Langbeen van erfgoedorganisatie Herita.
3: Vandaag kan je niet alleen de monumenten bezoeken, maar ook de mensen erachter, achter de schermen. En dat gaat van architecten die bijvoorbeeld herbestemmingen ontwerpen, maar ook vakmensen die restauraties doen, eigenaars die hun privéwoning openstellen die ze aan het restaureren zijn. En natuurlijk ook de heel vele vrijwilligers die meezorgen dat al die monumenten opengesteld kunnen worden, onderhouden worden.
2: De toegang is overal gratis. Alle info vind je op openmonumentendag.be. Het klaart stilaan op en het wordt ook droger. Al blijft er hier en daar wel kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en ook regen en 24 graden. Dinsdag wordt dan een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw iets frisser en ook regenachtig.
1: 5 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, dat is een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem door een ongeval daar. Brusselse binnenring dan 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde, Danstartlaan en Jette. Nog een kwartier op de E40 richting Brussel tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. 12 minuten op de E314 richting de grens met Nederland tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En nog eens 12 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
4: Greatest hits
5: met Astrid Philips.

had de link zelf eigenlijk nog niet gelegd, maar blijkbaar wordt in dat nummer hier veel ABBA gehoord. In Texas, hun Summer Sun. Ik hoor toch vooral Summer en dat is, geef toe, zeer welkom op deze niet zo zonnige zondag. Goedemiddag, klaar dan om nog van alles te horen hier bij Joe. Zoals bijvoorbeeld Real Thing met You To Me Are Everything. En deze band dan ook hier die profetische woorden uitspraken, want de panic was terecht. De band is er namelijk redelijk recent nog mee gestopt, 3 jaar terug alweer. Maar wel om de allerbeste reden. Omdat de frontman Brandon Urie nu eenmaal tijd wou vrijmaken voor zijn gezinnetje. Ja, 3 jaar geleden was zijn vrouw zwanger, werd hij dus voor het eerst papa. En toen dacht hij, daar moet ik misschien toch wel even voorrang aan geven. Panic at the Disco nu dus. En dat met High Hopes.

to me are everything. Dat kan ook perfect zijn dat je dat op dit moment zegt tegen die portie frietjes die voor je neus staat. You to me are everything van A Real Thing. Tot 1:15. Goedemiddag. We gaan zo meteen dan nog eens stevig terug in de tijd naar het oude Egypte met de Bengals. En ook al met Lucas Vorkammer. Ik weet niet of ik dat juist zeg. Het is Deens. Het is handig dat hij zijn band dus toch een beetje anders heeft genoemd. Namelijk Lucas Graham. Die gaat nog eens terug naar de tijd dat hij 7 jaar was. Dat is dan met andere woorden 31 jaar geleden. Lucas Graham dus nu en 7 years.

0: want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

Ja, het is grijs daarbuiten. Ja, het miezert. We vinden dat niet tof, maar we houden de sfeer erin met de Bengals. Bijvoorbeeld Walk Like an Egyptian. En oh ja, ook belangrijk om te weten, de verzoekjes zijn vandaag ook weer op post. Als je straks een noodnummer wil opgooien, dan kan dat hier opnieuw, dat je het weet. Nu dan, de grote doorbraakhit met meer dan 1 miljard streams op Spotify. De doorbraakhit van Miles Smith, Stargazing. Ja.

Ik had daarnet zoiets gezegd over het weer, dat hier maar triestig is. En dan heb je Jean-Paul, die zit in Spanje. En daar is het bakken, veel te warm zelfs. En heb je ook nog Tom, Julie Dervaux. Ik heb geen flauw idee waar ze zitten. Enfin, aan hun foto's te zien is het eigenlijk gewoon het paradijs daar. Zometeen muziek daar in dat paradijs van Jake Galsband. Maar nu nog de weg op. 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Kwartier meer bepaald op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Brusselse binnenring 12 minuten op de tussen Groot-Bijgaarde liever. Tussen Groot-Bijgaarde, Dansartlaan en Jette. E314 richting de grens met Nederland. 11 minuten tussen Aarschot en Teeltwingen. En nog eens 11 minuten ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West door een ongeval daar. E17 richting Antwerpen ook nog 10 minuten. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: miljard!
1: Arlette barst van de iets wat aparte ideeën. Maar haar beste idee was toch een goed doel opnemen in haar testament. En u, wat is uw beste idee? Neem ook een goed doel op in je testament. Meer info op testament.be.
2: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

plaatsmaken voor jou, voor jouw noodnummer. Hadden we kunnen aanbelanden bij Walking on Sunshine, dat Liesbeth graag gehoord laat ze weten via de app. Bernard dan, die stuurt vooral dat het een waarheid als een koe is, dat nummer van hier juist, dan denk ik toch. Hè. Mark Steins is er ook bij, Andrea Bocelli graag in duet met Ed Sheeran, zijn Perfect Symphony. Och jong, dat nummer was ik vergeten, dat moeten we nog wel eens toepassen, sowieso. Claude van Dalen, aha, Can I Play With Madness van Iron Maiden. Benedict Piepen wil graag Children horen van Robert Miles, maar ik ben vandaag blijven hangen bij het droevige bericht toch wel van Leen Loeters, want ze laat weten dat haar hondje Matteo net is gestorven.

als een Billy tegen mij hey zou zeggen, ik zou ook wel instappen in zijn car. 7 voor 2 op deze 13e september. Ideale dag eigenlijk, echt wel voor Open Monumentendag. Ik hoop dat je daar veel plezier beleeft. Ik merk ook wel dat het ideale dag is, met dat regenweer misschien een klein beetje, om de paarden te verzorgen, zoals Lisbeth doet. Sigrid, die houdt zich dan weer bezig met Lego te bouwen. En het is wel serieus de moeite, want het is Tim Burton zijn Nightmare Before Christmas dat ze bouwt. Dat merk ik hier toch aan dat fotootje dat ze bijstuurt. Nathalie, daarentegen heb ik een beetje moeite mee, want zij is een herfstkrans aan het maken op dit moment. Ik weet het, niet al te best weer, maar een herfstkrans kan ik nog niet akkoord mee zijn. Wel met muziek van Elton John. Dit is er nog met Rocketman.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
7: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Oh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Met zometeen Doedelzak, zonder daar een Schots artiest aan te koppelen. Wel gewoon Australiër John Farnham, die al eens graag experimenteerde in Your The Voice. Het is voor na het nieuws van 2 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Geen nieuwe maatregelen na 2 drone-meldingen. Een natuurbrand in Kroatië en de Belgische voetbalwereld rouwt om James Stormen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Sky's drones gespot op en rond Brussels Airport. Maar voorlopig verandert er niets. Collega Maarten Knuts weet meer.
12: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
11: Als die systemen in werking treden, heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Op het Kroatische eiland Brač heeft de natuurbrand al 3500 hectare verwoest. 230 mensen zijn daar ook geëvacueerd. Dat laten de lokale autoriteiten weten. De brand brak woensdagavond uit, maar zou nog steeds actief zijn. Brač is een van de grootste Kroatische eilanden en ligt voor de kust van de stad Split in het zuiden van het land. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83. En er wordt ook gevoetbald. Op dit moment zijn Club Brugge en Antwerp tegen elkaar aan het spelen. Na een half uur staat het daar voorlopig 1-1 gelijk. En dan nog het weer. Afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en 24 graden dan. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
10: Dankjewel Bart. 7 files op onze snelwegen en dat voor een zondag. Ja, 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E314 richting de grens met Nederland. 20 minuten daar tussen Holsbeek en Tieltwingen. E19 een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Sint-Job in het Goor door een defect voertuig. Brusselse buitenring dan. 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 11 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansartlaan en Jette. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Daar is een ongeval gebeurd. Nog eens 12 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. E17 dan ook nog aanschuiven richting Antwerpen. 10 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Greatest Hits
14: met Astrid Philips.

En ik hoop dat je ook de doedelzak luid en duidelijk hebt gehoord ergens in het midden in dat nummer van John Farnham, die trouwens compleet blut was toen hij dat nummer opnam. Hij had zijn huis, zijn auto al verkocht, dus hij was zeer dankbaar dat hij uiteindelijk dit nummer mocht opnemen en dat het een grote hit werd nog ook. You're the Voice, zeer fijne zondagmiddag. Blijf weer even hard en luid gaan trouwens, met zometeen muziek van Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started, en nu ook al Daft Punk, One More Time.

Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Je hebt de Swifties, dat zijn de fans van Taylor. De Believers, de fans van Justin Bieber, worden zo genoemd. De Little Monsters dan weer, dat zijn die van Lady Gaga. De Cheerios van Ed Sheeran. En als je toevallig zotte fan zou zijn van girlsband Cat's Eye, die overmorgen ook naar Antwerpen komt, naar de AFAS Dome, dan mag je jezelf een icon noemen. Dat is wel goed, hè? Een icon. Je mag zo meteen trouwens dolletjes uit je dak gaan, beste icon. Want ik heb ze zo meteen klaarstaan voor jou. Cat's Eye komt eraan met Animal, met die nieuwste single. Maar eerst, check, check, double check. Het is 13 september, jongens. Dus kalendergewijs is het nog steeds zomer. Niet plooien daarin, hè. Ook niet met muziek. Bob Marley nu, samen met zijn Wailers en

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ramen, deuren, veranda's.
10: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Dit is Nieuw bij Joe.

Overmorgen dus ook in ons land, in de AFAS-dome in Antwerpen. Je mag een strakke show verwachten, vol choreografietjes. Maar je mag Cat's Eye ook maar met 4 verwachten. Voorlopig lijkt dat toch zo, terwijl ze eigenlijk een band zijn met 6. Maar gezondheidsredenen laten het niet bij iedereen toe op die eerste wereldtournee dus van hen. Zometeen de freestylers die komen pushen naar Tracy Chapman nog.

0: Het is elke zaterdag, elke zondag van dat jij om 2:15 de muziek mag kiezen. En dat is deze keer niet anders. Wel opnieuw aan de hand van dat rad. Benieuwd bij welke letter we deze keer zullen aanbelanden. Maar dat is voor straks nog. Eerst ja, die fastcar toch even parkeren. Kijken waar het traag gaat dan vooral. Op de E314 is dat het geval. 25 minuten extra daar richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Tielt-Wingen. 11 minuten dan op de E19 tussen Antwerpen-Noord en de Kleine Barreel. Brusselse buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem en Antwerpse ring ook nog aanschuiven. 10 minuten daar richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En schuif je nog ergens anders aan, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Greatest Hits
2: met Astrid Philips.

0: straks duw ik je nog eens in het hoekje. In the corner, watching you kiss her. Oh, voor dat zeer schone nummer van Calum Scott. Wel, Dancing on my own. Dat draai ik straks. Maar wat daarna? Wel, dat gaan we nu eens even bepalen. Hè? Want ik ga aan het rad draaien. Je hoort het al bezig. Het is van dat. En we komen uit bij de letter D. De D van Def. Dames Dope bijvoorbeeld. Daarvoor mag je kiezen. Hè? Zolang het maar een band is met beginletter D. Een band of artiest. Benieuwd waar jij zoal bij uitkomt. Laat het maar weten via onze Joe-app.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
3: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
2: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
3: Maar ja.
2: Oh my god.
3: Oh my god, bedoelt je?
2: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
3: Home my god.
2: Ja, je voelt het ook, hè?
3: Ja.
4: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Peetgem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.

Nou, die kan zingen. Callum Scott is de naam. Dancing on my own. Het is 3:15. Dankjewel voor zoveel berichtjes alweer door te sturen via onze Joe-app. Berichtjes met daarin allemaal artiesten of bands. Dus met beginletter D. Daar waren we bij aanbeland. De D van dankjewel dus. Maar ook van Puff Daddy bijvoorbeeld. Dat is net nog binnengekomen dankzij...

ADHD kwam ook al binnen met Listen to Your Heart. Marcel heeft dat doorgestuurd. Neil Diamond mocht het ook zijn. Driftwood. Doe maar. Danny de Munk. David Gilmour. Deadman Ray. Dana. David Bowie. Dan Vogelberg. Diana Ross. Def Dames Dope. Aha, dan toch. Dolly Dots. Dolly Parton nog eens. DJ Sammy. Depeche Mode. Er zijn gewoon heel veel artiesten met beginletter D. Dat kunnen we nu wel al duidelijk stellen. Ik heb er eentje uitgeplukt. Ik dacht, laten we misschien voor het vrolijkste, meest onnozele gaan. Nu, toch niet zo de meest vrolijke zondag is als we naar het weer kijken dan. Hè. Dus is het geworden. Het is ook doorgestuurd, maar door wie? Alweer. Sorry dat mijn administratie misschien niet zo heel erg on point is vandaag. Maar vandaag, de artiest met beginletter D mocht deze zijn. Dalida. En dan met dat meest springerige nummer van haar. Laissez-moi donc.

Laissez-moi danser and I hear you. Vlak voor 3 uur ga je kunnen uitleven op Zootropolis, een zoo van Shakira. Tussendoor nog muziek trouwens van Olivia Newton-John. En hier dan de mannen van YouTube, Mysterious Ways. Goedemiddag.

voor drie. Goedemiddag. En een paar jaar geleden dan heeft ze eraan gedacht om te stoppen met muziek te maken. In ruil dan gewoon een boerderij kopen en zorgen voor de dieren daar aanwezig. Maar gelukkig was het maar een fase of onze zomer. En ook de film Zootropolis had heel anders geklonken zonder Shakira met Zoo.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Donker dagje al geweest vandaag en zo wordt het zometeen nog een beetje meer met Amy Winehouse die nee zegt tegen rehab. 3 uur nieuws, dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Geen nieuwe maatregelen tegen de drones op Brussels Airport. Onze voetbalwereld rouwt om James Stormen en Club Brugge en Antwerp spelen tegen elkaar. Brussels Airport neemt geen extra maatregelen na de drone-meldingen. De voorbije 2 avonden heeft luchtverkeersleider Skies er gespot op en rond de luchthaven. Maar voorlopig verandert er niets. Collega Maarten Kruts.
5: Ze zeggen ja, wij zijn goed voorbereid. We hebben die drone gisteren al met onze radarsystemen kunnen vastleggen. Dat moet volstaan. We zijn nu inderdaad een goed jaar na die aankondigingen van dat anti-drone plan. Dat materiaal is allemaal al aangekocht. Dat zou ook af en toe al moeten in werking treden. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom dat gisteren eigenlijk niet is gebeurd.
4: Als die systemen in werking treden, dan heeft dat ook een impact op het luchtverkeer. Mogelijk speelt dat ook een rol. Voormalig voetballer en coach James Stormen is overleden. Dat bevestigt Beerschot, waar hij een tijdje trainer was. Stormen speelde onder meer voor AA Gent, Standaar, Union en Oostende. Nadien was hij ook coach bij onder meer Lokeren en Beerschot. Stormen overleed aan een hartstilstand. Hij werd 83 jaar. En in ons voetbal neemt Club Brugge het op tegen Antwerp. Met nog zo'n 20 minuten te gaan is de tussenstand 2-1 voor Club Brugge. En dan nog het weer. Afwisselend opklaringen en buien. Maxima tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag tot 25 graden. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
3: Dankjewel daarvoor, Bart. Nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een kwartier op de E314 richting de grens met Nederland tussen Holsbeek en Tieltwingen. Nog een kwartier dan op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
6: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Ja, dan vooral tegen de goede middag. Ja, ik heb hier nog wat schoons klaargezet voor jou. Kwestie van het gezellig te houden op deze zondagmiddag. Gezellig terugdenken trouwens ook aan het huwelijk van het jaar tussen Taylor Swift en haar Travis Kelce. En we zijn intussen, denk ik, een dikke 2 maanden verder. En er wordt nog steeds over gepalaverd. Travis zelf ook doet eraan mee. Want hij zei er nu ook over dat trouwen met Taylor Swift nog mooier was dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Oh, schoon toch, hè? Taylor Swift, die krijg je straks met I Knew It, I Knew You. Nu nog een danske placeren op George Baker Selection.
1: Good times.
2: Great music.
3: Great music.
1: Dit is Joe.

Taylor Swift, dat zijn dezelfde initialen als Toy Story. Ja, die twee matcht zeer goed met dit hier als resultaat dan ook. En de soundtrack erbij, I Knew It, I Knew You. We zijn intussen 2 dagen later dan 9-11. Dit jaar alweer 25 jaar geleden dat 2 vliegtuigen werden gekaapt en de Twin Towers in New York invlogen. Amerika stond daarbij stil, uiteraard, door alle namen van de slachtoffers voor te lezen, maar met ook heel wat concerten erbij. Van onder andere ook Cyndi Lauper. Ik heb ze hier nu bij met Time After Time. Goedemiddag.

0: Chasselier Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. Zes dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
1: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

En dat hij daar verder ook nog maar ver van mag wegblijven. En Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Goedemiddag op deze zondagmiddag. En dat het eigenlijk toch ook maar snel weer maandag mag zijn, denk ik nu net. Want onze spitsen, zowel Sven en Anke als Tom de Kok, die hebben nieuws. 10 om te zien nieuws. En daarmee heb ik misschien wel al te veel gezegd. Ja, snel maandag, snel plaatsen.

atmosphere, perfecte zondagmuziek, perfecte luistermuziek. Maar dat hoeft het niet altijd te zijn. Hè. Gewoon eens goed meezingen, misschien nog een danspasje erbij. Ja, zo voel ik het wel aan met deze New Kids on the Block nu en Tonight.

0: What Have I Done To Deserve This van Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Goedemiddag. En ik denk, ik ben er zelf zeker van, dat het in Vlaamse huizen eerder omgekeerd altijd geweest is. Maar Janet Jackson die wou wel echt zwaar studeren, rechten studeren zelfs. Terwijl haar papa er anders over dacht, die wou dat ze wel degelijk de showbiz in ging. En ze had en heeft er natuurlijk wel echt het talent voor. Janet Jackson komt eraan met All For You na onder andere Sexy Thing, Hot Chocolate.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

be having fun. Ik hoop vooral dat je dat vandaag al hebt mogen ervaren. Maar de dag is ook nog lang niet voorbij. Dus wie weet kan het nog komen. Hè. All For You was het net met Janet Jackson. All For You is hier nu The Reflex en Duran Duran.

Ah wel ja, zo goed stretchje als je misschien al te lang in de zetel hebt gelegen. Dat kan wel eens deugd doen met Reflex nu van Duran Duran. Gisteren dan vlak voor vier heb ik het nog eens lang en breed uitgehangen met Californication van de Red Hot Chili Peppers. Dikke 5 minuten was dat. En nu ga ik er zo nog een klein beetje over gaan met Metallica. 6 minuten lang mag je daarvan genieten. Nothing else matters. Behalve dan dat Kenneth

0: Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: De zon die laat het vandaag afweten, daarom schakel ik shiny, happy people in zometeen. Na nieuws van 4 uur krijg je met Bart de Meulemeester.
6: Goedemiddag. Rusland voert drone-aanvallen uit op Oekraïnse treinen. Club Brugge wint van Antwerp en opnieuw een domper voor wielrenster Urszka Sikard. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Er werd onder meer een passagierstrein geviseerd. Volgens Duitse media zou ook voormalig Brits premier Boris Johnson op die trein gezeten hebben, maar kort voor de aanval werden de passagiers geëvacueerd. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. In ons voetbal heeft Club Brugge gewonnen van Antwerp. Het werd 3-1. In het klassement staat de club nu tweede op 1 punt van Leider Union. Je hoort Joachim Seys van Club Brugge.
7: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso eerst de helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en maar steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken we die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
6: Antwerp staat nu 11e in de stand. En opnieuw een domper voor de Sloveense wielrenster Urszka Sikard. Ze hield een kaakbreuk over aan een val in een Franse rittenkoers. Eerder dit jaar liep ze al eens dezelfde blessure op bij een zware val. Waarschijnlijk komt ze ook niet meer in actie op het WK. En ook achter de rest van haar seizoen staat een groot vraagteken. Sikard is de partner van wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook hij ligt op dit moment in de lappenmand na een blessure. Afwisselend opklaringen en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en regen en 24 graden. Dinsdag wordt een zomerse dag, tot 25 graden dan. Vanaf woensdag opnieuw frisser en ook regenachtig.
5: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer kwijt bent. Ik begin bij de langste file, die duurt een half uur en staat richting Nederland op de E19 tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Een ongeval is daar gebeurd. Op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen moet je er een kwartier bij tellen. Op de A19 tussen Menen en Moorselen een kwartier erbij, net als op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Ook daar 15 minuten bij. De Brusselse Binnenring tenslotte die heeft een vertraging van 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.
5: En ik ben niet alleen gekomen. R.E.M. komt eraan na Miami Sound Machine en Bad Boy. Ik wens jou een hele goede zondagmiddag.

geen idee over wie zij het heeft met haar Miami Sound Machine. En als het heeft over een bad boy. Het zal niet over mij zijn, toch? He? Een hele goede zondagmiddag. Lady Gaga onderweg en Born This Way. Laat het niet aan je hart komen dat het vandaag net een minder zonnige zondag is. Het is goed weer voor de plantjes, moet je maar denken. En de ideale dag eigenlijk om de zon in de radio te steken. Zullen we dat meteen eens doen? Nu met R.E.M. En deze shiny happy people. Oh ja, straks mag jij ook weer mee de muziek kiezen, hè? Hier bij Joe.

on His Way en Lady Gaga bij Joe. Ik vond het wel toepasselijk om deze van haar te dragen, of te draaien beter. Want eergisteren werd bekendgemaakt dat ze bevallen is van een kindje. Lady Gaga samen met haar verloofde Michael Polanski. Geslacht is niet bekend, exacte geboortedatum ook niet. Laat staan een naam, daar is nog allemaal niks over geweten. Meer zelfs, ze heeft nooit publiek gemaakt dat ze zwanger was. Lady Gaga. En daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in, want het privéleven, dat moet je zoveel mogelijk proberen af te schermen van die supersterren. Dat doet ze goed. Dit is de volgende in de rij. Bruce Springsteen en Born to Run.

0: nog altijd een van de strafste openluchtconcerten die ik heb gezien, die van The Boss. Bruce Springsteen dus nog eens op de zondagnamiddag bij Joe. Een beetje druilerige zondagnamiddag, we mogen dat toch wel zo zeggen. En goed weer voor de plantjes. En Isabel die stuurt ook via de Joe-app, inclusief met een foto vanuit het tuincentrum, dat ze deze regenachtige zondag gebruikt om de herfst in te slaan. En dat in de vorm van hele mooie plantjes. Ik zie heel veel heide, ik zie heel veel herfstbloemen daar in haar karretje staan. Ideaal spendeert Isabel deze zondagnamiddag. Jij mag je Joe-app er al gaan bijnemen, want zometeen na Mika bepaal jij hiermee de muziek.
1: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk van brood.

0: zo goed als nieuw.
1: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
2: Ja, maar kom niet, hè.
1: Oeh, jij komt niet.
2: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Bebat.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Samen zorgen voor een goede start?
5: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Ramen, deuren, verandas?
7: Leenaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

van Mika natuurlijk. Ik had het daar net over Bruce Springsteen, over de Bos. Dat hij fantastisch is om live te zien. Maar deze Mika, daar heb ik ook al de kans voor gekregen om die eens aan het werk te zien. Openluchtfestival in Nederland was dat. Dat was geweldig. Dat is ook een enorme entertainer. Dus als je die kans ook eens krijgt om Mika aan het werk te zien, grijp die zeker en vast. Zometeen een nummer over de liefde. Daar zijn er heel veel van gemaakt, natuurlijk, dat weet ik. Het is een nummer gemaakt door de Bee Gees, maar niet door hen gezongen. Over welk nummer het gaat, dat hoor je zo meteen. Eerst moet ik je richting de Joe-app sturen, want misschien ben jij vandaag wel in Antwerpen de Boerentoren gaan beklimmen, of heb jij het Wintercircus in Gent gaan bezichtigen, of ben jij misschien een wandeling gaan maken in de historische binnenstad van Brugge, of heb jij een van de duizenden andere dingen gedaan die vandaag kunnen op deze open Monumentendag. Daar gaan we de muziek aan ophangen. Deze namiddag en vanavond. Dus een monumentaal nummer. Songs die staan als een huis. Uit de 70s. Daar ben ik dit uur naar op zoek. Je mag het doorsturen via de Joe-app. En hier had ik het over. Gezongen door Kenny Rogers en Dolly Parton, maar geschreven door

0: Ondertussen ook al 3 weken geleden dat ze overleed. Dolly Parton. Maar haar mooie muziek nemen ze ons gelukkig niet af. Samen met Kenny Rogers en Island in the Stream. Het is precies 4:30. 5 files staan er op onze snelwegen. Richting Nederland ben je op de E19 de meeste tijd kwijt. En dat tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Ondertussen verlies je daar al 36 minuten. Komt er door een ongeval. Op de E314 richting Nederland is het aanschuiven tussen Aarschot en Tieltwingen. Daar komt er een kwartier bij. De A19 dan tussen Menen en Moorselen. 20 minuten extra. Op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem een kwartier. En op de Brusselse Binnenring ben je 7 minuten kwijt. Tussen Grootbijgaarde en Jetta.
1: Kenneth Stevens.
0: Ik hoop dat je klaar bent voor de nieuwe toffe single van Alex Warren. Passenger heet die. Maar we doen van Ladies First met Blondie.

0: Dit jaar komt wel naar ons land Alex Warren. Dat hij maar snel terugkomt, want hij maakt fijne muziek. Dit was zijn nieuwe single Passenger.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Annie Lennox en haar Eurythmics nog eens bij Joe. And There Must Be An Angel Playing With My Heart. Het is Open Monumentendag vandaag op deze zondag 13 september. En wij vullen dat muzikaal in. We zijn op zoek naar monumentale, grootse nummers uit de 70s. En dit is er zo eentje, hè? Vaak binnengekomen hoor. Waarvoor een dikke merci via de Joe-app Led Zeppelin en Stairway to Heaven. En dit zijn dan weer twee monumenten bij elkaar. Sowieso, ABBA, daar kan je niet omheen in de 70s. Maar ja, Waterloo, de leeuw bijvoorbeeld, dat is dan ook weer een monument. Dankjewel Linda om deze door te sturen. En als je het over grootse muziek hebt, ja, dan denk je ook natuurlijk aan onze top 2000 die er binnenkort weer aankomt. Deep Purple en Child in Time. Maar we gaan naar de jonge muzikale jaren van Paul Simon en Art Garfunkel. Naar 1970, het prille begin dus van de 70s, met een ander monument. Die ene brug, je weet wel, die Bridge Over Troubled Water.

Connie die stuurde nog een 70s suggestie door om ons te laten linken aan het thema van vandaag. En dat is Open Monumentendag. Net een beetje te laat, Connie. Maar we gaan het nog 3 keer doen, hoor. Deze namiddag en deze zondagavond. We waren even aan het wegdromen op het strand van Kokomo. Kokomo Beach Boys. Nog eens bij Joe. En we gaan de zon laten schijnen. Nu in de vorm van

hou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat de mens

0: Kippenvel samen met Marco Borsato. En waarom nou jij? Zometeen na 5 uur gaan we een 74ste verjaardag vieren. Die van Donald Fagenson. Een minder bekende naam, maar als je straks gaat horen met wie die man allemaal heeft samengewerkt. Oei, oei, oei, oei, oei. En hij heeft zelf ook muziek gemaakt. Welke, dat hoor je straks na het nieuws van 5 uur. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ben Wijs overweegt extra besparingen in subsidies. Russische aanvallen vlakbij de Poolse grens en Club Brugge wint met 3-1 van Antwerp. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
2: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil erop blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee, want je moet het kind niet met badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
1: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd dichtbij de Oekraïns-Poolse grens. Drones viseerden daarbij de spoorlijn tussen Kiev en Warschau. Een trein werd geraakt, maar er vielen geen slachtoffers. Een andere trein moest geëvacueerd worden. Aan boord zat onder meer de voormalige Britse premier Boris Johnson. Volgens de Oekraïnse spoorbeheerder is er ook een locomotief getroffen op zo'n 2 kilometer van de Poolse grens. Maar ook daar vielen geen slachtoffers. Als reactie stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Sport dan, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. In ons voetbal neemt Racing Genk het op tegen AA Gent. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 0-1. En eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Je hoort Joaquin Seys van Club Brugge.
3: Uiteindelijk een positief gevoel. Ik denk dat we sowieso de eerste helft al 2-3-0 kunnen voorstaan. Maar dat gebeurde niet. We hebben 1-1 de rust en steeds met een goed gevoel. Als je dan in de moeilijke momenten rustig kunt blijven zoals we vandaag hebben gedaan, dan zie je dat we een goede ploeg kunnen zijn. En uiteindelijk maken die wedstrijd goed af. Heel positief op deze match kijk terug.
1: In het klassement staat Club nu op de tweede plaats op 1 punt van leider Union. Antwerp is 11e. En al onze landgenoten zijn uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Antwerpen. Bij de vrouwen gingen de Belgian Cats onderuit in de kwartfinales tegen Spanje. Het werd 20-9. Speelster Helene Nauwelaars blikt terug op het toernooi.
4: Ik denk dat we tevreden mogen zijn. We hebben een stunt gedaan tegen Polen, waar we echt een goede wedstrijd spelen, laten zien dat we echt wel 3x3 kunnen spelen. Ik denk dat dat gewoon een mooi product was van ons zomerhard werken. En ik denk dat we het beste er hebben uitgehaald wat er deze zomer mogelijk was.
1: En ook de mannen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgian Lions verloren van Letland met 21-18. Buien bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minimaal rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maximaal tot 24 graden dan. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser. Nog zo'n 19 graden dan.
0: Billy Paul die komt eraan. Maar eerst heb ik nog 6 files op onze snelwegen. Richting Nederland op de E19 was er eerder een ongeval gebeurd. Je verliest er nog 20 minuten. En dat tussen Kleine Bareel en Brecht. Op de E314 dan aanschuiven tussen Aarschot en Tiel-Twingen. 9 minuten erbij daar. Richting Gent op de E40 staat er een file van een kwartier tussen Jabeke, De Haan en Oostkamp. De Brusselse buitenring dan aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 7 minuten, net als op de Brusselse binnenring. Ook 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. En dan de laatste vertraging van dit moment. Die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Wommelgem en Borgerhout. En nu, only the strong survive.
5: Dit is Joe.
6: Met Kenneth Stevens.

vrienden altijd in gedachten houden als ik deze hoor van Billy Paul en Only the Strong Survive. Als deze wordt opgelegd, dan staat hij meteen op de dansvloer. Wat is dan ook een heerlijke uit de 70s nog eens, hè? 7:05 op zondag namiddag. Een hele fijne namiddag. Fijn dat je Joe luistert. We gaan een jarige vieren. Namelijk die van Donald Fagenson. 74 wordt die man. Het is een Amerikaanse bassist, maar vooral een topproducer. Want hij heeft samengewerkt met Bob Dylan, met The Rolling Stones, maar ook met Randy Newman, met Glenn Frey, met Iggy Pop, met Ringo Starr, met Elton John, met de B-52's en ga zo maar door. Om nog maar over bijvoorbeeld B.B. King te zwijgen. Het is een man die met alle grote mannen en vrouwen ter wereld wat de muziek betreft heeft samengewerkt. En hij heeft ook zelf muziek uitgebracht in de jaren 80. Een mix van dance, jazz en pop. En dat deed hij samen met David Was. En hij noemde zichzelf Don Was. En zo kwamen we tot Was Not Was en Walk the Dinosaur nog eens. En zo meteen hoor je hier John Newman en Love Me Again.

0: grote hit uit 1992 nog eens. Mr. Big and To Be With You. En you heb ik ook nodig. Jij daar aan de andere kant. Neem je Joe-app er eens bij, want het is vandaag Open Monumentendag. We zijn vandaag op zoek naar monumentale muziek. Grootse muziek. Dit uur uit de 80's. En je kan het ook bij het thema van de Monumentendag vandaag bijvoorbeeld gaan zoeken. En het thema dit jaar is In Goede Handen. Omdat ze de mensen en de organisaties is in de bloemetjes willen zetten die ervoor zorgen dat onze monumenten blijven bestaan. Hè? Van herbestemming tot restauratie, tot onderhoud enzovoort. Dus In Goede Handen is misschien ook wel een leuke link om de muziek te gaan koppelen vandaag uit de 80's. Wel te verstaan bij Open Monumentendag. Stuur maar door via de Joe-app.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go+. Maar hou het voor jezelf, hè.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op

van Dotan. Ik wil het zo meteen met jou eens hebben over een televisieprogramma dat vandaag jarig is. Want ja, niet alleen mensen verjaren, ook televisieprogramma's doen dat. Het bestaat nu niet meer, maar het was destijds een enorm succes. Welke het is, kom je zo meteen te weten.

6 files staan er op onze snelwegen richting Antwerpen, of op de Antwerpse ring beter, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je op dit moment 26 minuten. En dat is de langste file. Richting Nederland op de Antwerpse ring moet je dan weer 5 minuten bijtellen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Nederland dan. Aanschuiven op de E19 tussen Kleine Bareel en Brecht. 13 minuten erbij. Op de E314 tussen Aarschot en Tieltwingen zijn dat 5 minuten. Richting Gent op de E40 ben je tussen Jabbeke, De Haan en Oostkamp 10 minuten kwijt. En de laatste vertraging, die duurt 8 minuten, staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Steenstevens-Woluwe en Diegem. Ja, ik zei het daarnet al, ik wil het met jou eens hebben over een jarig televisieprogramma. Vandaag op deze 13e september wordt een bepaald televisieprogramma van vroeger op TV1 30 jaar. Het programma bestaat niet meer, de presentator is helaas overleden, maar heel veel mannelijke en vrouwelijke gasten die meededen aan dat swingend programma, die zijn er gelukkig nog wel. Misschien heb je het nooit gezien. Misschien is het, net zoals bij mij, een deel van je jeugd geweest. Ik heb het hierover.

swingen in het swingpaleis. En vanavond swingen we met deze meisjes met Chantal.

0: En dan heb ik het natuurlijk over... Het Swingpaleis. Het was de vrijdagavond hit op TV1 destijds. Ik zag er elke week naar met mijn ouders. Het was altijd zo'n gezellige avond. Dat programma viert vandaag dus zijn 30ste verjaardag. 30 jaar geleden kwam het voor de allereerste keer op televisie. En ik dacht, ik ga eens een nummer draaien uit de top 3 van de hitparade bij ons. Exact 30 jaar geleden. En dan kom ik bij Paradiso uit.
1: Kenneth Stevens.

0: de verraders. En bij VTM2 heeft elke speler zo zijn tactiek in de Blokledder Flanders Starts Trophy. Vanavond bij VTM en VTM2.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
5: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
4: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
5: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
4: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
5: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: Problem, ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

dat dacht ik wel een paar berichten via de Joe-app die binnenkwamen. Dat inderdaad de radio een pak luider is gegaan. Met Bon Jovi en Always blijft een fenomenaal en ook een monumentaal nummer eigenlijk. En daar zijn we ook naar op zoek. Monumentale muziek uit de jaren 80, want het is vandaag Open Monumentendag. En daar hangen we ons kapstokje aan vast om vandaag de muziek te kiezen. Alicia Keys, New York, stuurde Nancy door. Claude, die wilde dan weer Monument van Depeche Mode. Linda, die zei Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dat is ook zo'n monument van een nummer. En Christophe, die zei de jaren 80 en een monument van een artiest. Ja, dat is natuurlijk Michael Jackson. En dat is zeker en vast waar. Net als deze, USA for Africa. Dit zijn veel monumenten uit de muziekwereld bij elkaar.

En past dus eigenlijk wel perfect bij ons thema van vandaag. Maar toch gaan we het dicht bij huis zoeken. Berichtje binnengekregen van Linda. Die zei, het begon voor Koen en Chris als een tussen aanhalingstekens groepje dat op een bijna leeg plein stond in Marktrok Leuven. Ze sleurden de mensen vanuit alle straatjes naar het plein. Ze lokten hen met hun muziek. En ze zijn uitgegroeid tot de meest monumentale groep van Vlaanderen. En dat al meer dan 30 jaar na datum. We gaan eens terug naar de tweede helft van de jaren 80. Met deze van Clouseau. Dit is nog eens Brandweer. Hey.

Heerlijk, hè? Clouseau en brandweer. En op het einde van de avond stond de grote markt in Leuven afgeladen vol. En meteen door nu naar de Blues Brothers.

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe! Die dikke vette smile op je gezicht, die komt eraan zo meteen. Dankzij Shanice en I Love Your Smile. Na het nieuws van 6 uur. Bart de Meulemeester, goedavond.
2: Goedavond. Ben Weitz overweegt extra besparingen in subsidies. Bij de bank Revolut zijn klantengegevens gelekt. En champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. Mogelijk wordt er verder gesnoeid in de Vlaamse subsidies. Dat zegt Vlaams begrotingsminister Ben Weitz bij VTM Nieuws. De Vlaamse overheid trekt dit jaar ongeveer 19,5 miljard euro uit aan subsidies, terwijl er bespaard moet worden om de begroting op orde te krijgen. Je hoort minister Weitz.
3: Ik denk dat absoluut die subsidiestroom dat die slinger is doorgeslagen. Ik heb er zelf al op ingegrepen en ik wil er ook blijven ingrijpen, want sommige zijn inderdaad echt totaal zinloos. Zal dat ertoe leiden dat alle subsidies verdwijnen? Nee. Want je moet het kind niet bij het badwater weggooien. Er zijn bepaalde taken die beter worden verricht door het middenveld.
2: Minister Weitz wil ook de regeling rond de dienstenchecks en de erfbelasting opnieuw bekijken. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk liever de toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol, nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. Sport dan, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Spanje gewonnen. Hij haalde het voor de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Voetbal, Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is negende. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen dankzij een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joaquin Seys van Club.
4: Poosjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring en zoals ik zeg, foutjes gebeuren, die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden, dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
2: In de stand is Club nu derde, Antwerp staat 11e. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minimaal rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maximaal dan tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
1: Dat is wel heerlijk nieuws, Bart, dat je daar bracht van de champagneproducenten. Heerlijk, hè?
2: Voilà, ja, ik denk het ook. Een beetje meer alcohol net, maar kan geen kwaad, hè?
1: Voilà, ook voor de consument. We gaan er een flesje op open doen. Hopla, dat is bij deze gebeurd. Dankjewel, Bart. 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file. Op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, daar verlies je op dit moment 22 minuten. Richting Nederland dan, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 9 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring 9 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Richting Gent op de E40 ben je tussen Beernum en Aalter 7 minuten kwijt. En tussen Nevelen en Drongen zijn dat 5 minuten. Dat komt daardoor een ongeval. En de laatste vertraging die staat richting Antwerpen op de E17. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Ook daar moet je er 5 minuten bij tellen.
5: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.

ook een nummer dat staat als een huis. Hè. We Built This City van Starship. Ik neem je heel even mee naar de 90s en naar het begin van de zeros. Franse elektronische muziek was toen enorm in. Als je denkt bijvoorbeeld aan deze Caches en Caches 99, maar ook deze mannen natuurlijk, hè. Daft Punk, Around the World, om er maar één van Daft Punk bij te halen. Ja, die Franse elektronische muziek, dat was altijd zo'n mengeling van disco, van funk, van house. En we zitten eigenlijk altijd een beetje in dezelfde tijdspannen, ook met Stardust en Music Sounds Better With You, waar ik net een stukje van liet horen. En op diezelfde trein gingen de Superman Lovers mee. Zij brachten deze uit. Starlight.

0: En Janet Jackson, die werd bedankt. Bedankt voor haar fijne lach op het einde van deze Shanice en I Love Your Smiles. Het deed trouwens nog altijd op, hè, die Shanice. Ook al was ze in de 90s populair. Vorig jaar, voorbije zomer, heeft ze nog opgetreden in haar geboortestad in Pittsburgh. Dus dat doet ze nog altijd. Zometeen ga ik je meenemen naar de jaren 70. Naar een nummer waarin de 80s door Laura Branigan deze versie is van gemaakt. En dan weet je natuurlijk dat ik het over Umberto Tozzi heb.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Knaldi.
9: Vanaf morgen bij Aldi, 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. This is
11: true. Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
6: Go Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Reinaerts Aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

versie van Laura Branigan is ook fantastisch natuurlijk. Maar deze, oeh, als ik dat mag kiezen, zet ik toch liever deze nog eens op. Umberto Tozzi en Gloria. Trek je jeansbroek en je cowboy boots al maar aan, want zometeen komt er nieuwe muziek aan van Ella Langley. Maar eerst mag je weer in je Joe-app duiken en mij 90s suggesties doorsturen van muziek die gelinkt kan worden aan de Open Monumentendag van vandaag. En eigenlijk moet ik dat al zelfs niet meer zeggen, want heel veel Joe-luisteraars die zijn zo fantastisch dat ze dat nu al aan het doen zijn. Muziek dat je kan linken aan monumenten, aan huizen, aan iconen van artiesten. Je mag het breed gaan zoeken natuurlijk. Hè. Je moet het niet te letterlijk nemen. Laat maar komen hè, via de Joe-app.

0: En zo stapt ze het saloon weer uit. Ella Langley en Choosing Texas, nieuwe muziek bij Joe. Vier files op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer verliest. Ik begin bij de langste. Die staat richting Gent en dat op de E40 tussen Aalter en Nevelen. 12 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland ben je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook 12 minuten kwijt. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout dan weer 10 minuten. Op de Brusselse buitenring tenslotte ook aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 11 minuten erbij daar. Er zijn nog vertragingen, maar die duren minder lang dan 10 minuten.
1: Kenneth Stevens.
0: Ugly van de Sugar Babes. Die ga ik zo meteen nog eens bovenhalen. Na Elton John. Dit is I'm Still Standing.

het was een bijzonder goede zomer voor de fans van de Sugar Babes, want ze zijn dit jaar naar ons land gekomen, hè, naar Antwerpen. In de zomer was dat. Kim Wilde, Kids in America, die krijg je nu. En zometeen Survivor en Eye of the Tiger.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.

stapten even de boksring in samen met Survivor en Eye of the Tiger. Zometeen wil ik het met jou eens hebben over morgenochtend. Want dan komt Stefanie Plankaert, van de Plankaerts, langs hier bij Sven en Anke in de ochtend. En daar heeft ze een goede reden voor. Straks veel meer daarover. Eerst naar onze 90s suggesties die zijn binnengekomen van monumentale hits. Omdat het vandaag Open Monumentendag is. Dit is eigenlijk meer een persoonlijk monument van Sandra, deze Noordkaap. En ik hou van u. Een groter monument kan bijna niet, zegt ze in de Joe-app. Want wij hebben dit nummer ook op onze trouw in de kerk gespeeld. Mooi momentje om op terug te blikken voor Sandra. Connie die stuurde deze door. En ze zei erbij, ik geef niet op hoor, ken het. Temple of Love van Sisters of Mercy, dat is toch ook een monument. Absoluut Connie, groot gelijk heb je. En het contrast met die Sisters of Mercy is bijzonder groot met deze. Een monument dat gisteren haar allereerste optreden van 26 stuks weer heeft gegeven uit een al even monumentale film. Céline Dion uit Titanic natuurlijk. En My Heart Will Go On. Maar ik ga voor de suggestie van Bernard. En dat is ook een monumentaal nummer in een futuristische architecturale wereld. Futuristisch was het zeker en vast wel in de 90s. En dan heb ik het over de videoclip bij dit nummer van Jamiroquai. Over de relatie tussen mens en omgeving. Dit is Virtual Insanity.

0: Oei, oei, oei, deze heb ik meegezongen toen ik een jaar of 17, 18 was. Mano en La Tribu de Dana. We gaan eens even vooruitblikken, hè, naar morgenochtend.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
0: Met Sven en Anke natuurlijk, die je uit je bed tillen. En sinds vorige week ook altijd met een bepaalde vraag die wordt gesteld. Het zit namelijk zo. Anke die zit echt al maanden en maanden in een podcast, De Moeties. En ze babbelt daar als moeder met andere moeties. En sinds voorbije week stelt ze hier ook elke maandagochtend een typische mannenvraag. Moet een man iets doen of niet? Bijvoorbeeld, vorige week vroegen we aan Dina Tersago hier. Moet hij de code van zijn gsm geven of moet hij het niet? En zo gaat dus morgen, wat ik daarnet al zei, Stefanie Plankaert langskomen hier in de studio. En daar gaat ook een moetie-vraag aan gesteld worden. Moet hij een bepaalde eigenschap hebben? En die eigenschap is, moet een man per se overeenkomen met zijn schoonmoeder? Ik vind dat een tricky vraag, maar ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè. Moet een man per se overeenkomen met zijn schoonmoeder? Wat vind jij ervan? Je mag het me nu al laten weten, maar anders zeker en vast morgen, hè, wanneer Stefanie Plankaert er is, bij Sven en Anke, tussen 6 en 10.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs die vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
2: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Dat zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied. Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is: waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was?
1: Vanmiddag werd ook in Koekelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit, is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt dat een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. Bij de Britse internetbank Revolut zijn klantengegevens gelekt aan een fraudeur. Dat bevestigt de bank zelf. De oplichter deed zich voor als een overheidsinstantie en vroeg persoonsgegevens op via mail. Volgens Revolut is een beperkt aantal klanten getroffen. Hun geld zijn ze ook niet kwijt. Bij ons heeft Revolut zowat 1 miljoen klanten. Champagne mag dit jaar meer alcohol bevatten. De Franse producenten krijgen daar uitzonderlijk toestemming voor. Door de extreem droge en hete zomer zit er meer suiker in de druiven en dus ook meer alcohol. Normaal ligt de grens voor champagne op 13% alcohol. Nu is die verhoogd naar 15%. Maar wij zullen er wellicht weinig van merken, want champagne bestaat uit verschillende wijnen en oogstjaren om een constante smaak te garanderen. En dan nog voetbal. Racing Genk en AA Gent zijn niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Maar Gent komt zo wel op de tweede plaats met evenveel punten als leider Union. Genk is negende. Eerder heeft Club Brugge met 3-1 gewonnen van Antwerp. Club kwam snel op voorsprong, maar Antwerp kon langs zij komen na een flater van clubdoelman Jan Sommer. Je hoort Joachim Seys van Club.
3: Poortjes kunnen altijd gebeuren. Als je het dan als ploeg recht zet, dat is extra mooi. Ik denk niet dat er nu twijfel in bij hem moet zitten of bij ons moet zitten. Ik denk totaal niet dat het geval is. Hij heeft genoeg ervaring. En zoals ik zeg, foutjes gebeuren. Die gaat hem sowieso weer pakken. En hij heeft ons ook weer een paar keer recht gehouden. Dus ik mag sowieso niet negatief terugkijken op zijn prestatie.
1: In de stand is Club derde. Antwerp is elfde. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond de 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
4: 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer kwijt bent. Ik begin bij de langste file. Richting Hasselt staat hij op de E313 tussen Herentals-West en Herentals-Oost. Verlies je een half uur, dat komt daardoor een ongeval. De Brusselse Buitenringdam tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je een kwartier. Op de binnenring ben je 5 minuten kwijt tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 5 minuten aan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent, zijn dat ook 5 minuten tussen Merksem en Borgerhout. En dan nog een laatste ongeval richting Brussel op de E40 tussen Borgworm en Berloos. Daar 5 minuten bij.
0: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

Blue en R.I.C.E. Ook al zo'n tof optreden dat ik een jaar of twee geleden, denk ik, ondertussen heb gezien. Was ook een zeer fijne avond. En die mannen die treden nog altijd op trouwens, hè, die van Blue. Zeg, dat gaat hier morgen vroeg bij Sven en Anke tussen 6 en 10 vonken geven, denk ik. Stefanie Plankaert komt langs om een nieuwe Moetie-vraag ook mee te beantwoorden. Moet hij overeenkomen met zijn schoonmoeder en of zijn schoonouders in het algemeen? En dan hebben we het natuurlijk over de man. Er zijn al een paar reacties binnengekomen. En die gaan echt van, ik heb de allerbeste schoonmoeder aller tijden, tot ik heb ze buitgewerkt met de boodschap, ik ben de baas in mijn eigen huis. En alles dat daartussen ligt. Dus ik denk dat hier morgen vroeg nog wel wat andere antwoorden zullen binnenkomen. In ieder geval, het gaat boeiend worden met Anke en Moetie Stefanie Plankaert. Morgen vroeg tussen 6 en 10, hier bij Joe.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims, nog eens bij Joe op de zondagavond. Ik ga nog één keer beroep doen op je Joe-app skills. En op jouw muziekkeuze. Dat natuurlijk ook. Het was vandaag Open Monumentendag met als thema In Goede Handen. En daar zijn we al de hele namiddag en avond muziek aan het koppelen. Dat heeft ons al gebracht onder andere bij Virtual Insanity van Jamiroquai, maar ook bij Simon & Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. En nu gaan we over alle decennia heen denken. Welke muziek wil jij er nog één keer aan koppelen aan die Open Monumentendag? Stuur maar door tijdens Spendo Ballet.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

over het missen van je lief, ook al is de relatie voorbij. Midden jaren 90, heel fijn nummer, nog steeds. Deze van Everything But The Girl and Missing. Zometeen gaat het warmer worden in de studio, want Marvin Gaye komt eraan met Sexual Healing op de zondagavond. Eerst nog eens de zomerhit van dit jaar van de Bausa. Dit is Magnetic.

Het nummer kwam uit zijn pen gevloeid bij ons, hè, in Oostende. Marvin Gaye nog eens bij Joe. En Sexual Healing. Urban Cookie Collective komt eraan met The Key, The Secret. Eerst geef ik jou graag nog twee files mee. Richting Hasselt op de E313 is er een ongeval gebeurd. Tussen Herentals West en Herentals Oost verlies je 27 minuten. En op de Brusselse Buitenring moet je er nog 11 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Kenneth Stevens.

is de zondagavond van Joe met zometeen nog eens jouw muzieksmaak. Want al de hele namiddag en avond zijn we de muziek aan het koppelen. 1 keer per uur aan de Open Monumentendag die er vandaag was. En er zijn al monumenten van artiesten binnengekomen voor nu. Beatles, ABBA, Queen, Michael Jackson, tot zelfs Elvis Presley. Ja, de keuze is reuze. Ik maak een definitieve keuze over een

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Op een monumentendag vandaag over vier monumenten gesproken. ABBA, Knowing Me, Knowing You, tot 7:45 op zondagavond. Niet alleen 7:15, ook 7:15 Joe Easy. Zometeen tussen 8 en middernacht. De heerlijkste rustige songs, chille platen. Ideaal voor de zondagavond. Zometeen al eens een voorsprongetje opnemen met Matthew Wilder, Break My Stride, die eraan komt. Maar eerst nog muziek die jij hebt gekozen in ons thema van Open Monumentendag. De gaststad vandaag was Kortrijk. En Dominique die stuurt door waarom dan is niet Johnny Turbo draaien. Die man is afkomstig van Kortrijk. Vis in de Leien stuurde hij door. Ik neem hem mee, misschien voor een volgende keer, Dominique. Maar ik ga toch de song draaien die het vaakst is binnengekomen via de Joe-app. Dit is monumentaal, hè? Een wandeling door Brooklyn. Empire State of Mind. Dit zijn Jay-Z en Alicia Keys. Yeah.

Er komen al verschillende berichten binnen via de Joe-app van luisteraars die zin hebben in een chille, relaxe, rustige zondagavond. Wel, dat is ideaal. Het wordt er eentje met onder andere Paul Young. Deze ga je zo meteen als eerste horen. In Joe Easy na 8 uur. Maar ook Adele is erbij, Cock Robin en onder andere de Backstreet Boys. Dit zijn nog David Guetta en Kelly Rowland.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. 200 Brusselse gezinnen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de zogenaamde krukkenroute. Dat is de nieuwe landingsroute voor Brussels Airport, die al meer dan een jaar intensief getest wordt. De gezinnen die langs de vliegroute wonen zijn boos, omdat het voor heel wat geluidsoverlast zorgt. Je hoort hun advocaat Hans van de Kouter.
5: Het gaat uiteraard in de eerste plaats om de slaap van die mensen. Dat zijn mensen die soms wakker worden van het nachtlawaai. Hier spreken we toch over een zeer dichtbevolkt gebied, Schaarbeek en omstreken. De vraag die zij zich stellen is, waarom is het nodig om die route over de stad zo intensief te gebruiken en meer dan vroeger het geval was.
4: Vanmiddag werd ook in Kokkelberg tegen die vliegroute betoogd. Zo'n 1000 mensen waren aanwezig. In Laken is een moskee beklad. Afgelopen nacht werd er een hakenkruis gespoten op een van de rolluiken. Wie erachter zit is niet duidelijk. De Brusselse minister van Gelijke Kansen, Lauwesch, noemt het een islamofobe daad. De politie is een onderzoek gestart. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een kleine groep in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romele. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen, maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en ook frisser, nog zo'n 19 graden dan.
0: Joe Easy.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be. Knaldi.
1: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Joe Easy. Enjoy
3: and take it easy.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. In ons voetbal is Charleroi gaan winnen op het veld van Zulte-Waregem. Het werd 0-1. In het klassement staat Charleroi vierde met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. Zulte-Waregem is vijfde. De Noor Tobias Johannessen heeft de slotrit van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de snelste van een klein groepje in Granada. Hij haalt het voor de Italiaan Romilly. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd nog derde. De eindzege in deze Vuelta is voor de Spanjaard Enric Mas. Wout van Aert mag de groene puntentrui mee naar huis nemen. Zijn volgende grote doel wordt het WK in Canada. Vanavond en vannacht geleidelijk droger en minima rond 17 graden. Morgen bewolkt met af en toe opklaringen. Maxima tot 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag bewolkt met enkele buien en frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Joe Easy.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Polen zet zich schrap voor meer Russische aanvallen op Oekraïne. Het land lijkt over te gaan tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Dat heeft premier Donald Tusk laten uitschijnen op een persconferentie. Aanleiding zijn de aanvallen in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens. Daarbij werd een spoorlijn tussen Kiev en Warschau geviseerd. Volgens Tusk valt het niet uit te sluiten dat ook Polen geraakt zal worden. En moeten ze zich daarop voorbereiden. In Anderlecht zijn twee vrouwen dood teruggevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel. Een van de slachtoffers werd buiten aan een woning gevonden. Meer details ontbreken. Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er is gebeurd. Aan de kust is vandaag maar liefst 2 ton afval ingezameld. Meer dan 1500 vrijwilligers hebben dat gedaan. De opruimactie vond plaats op 17 surf- en beachclubs, gaande van katzand tot de pannen. In de Noordzee drijven zo'n 150 miljoen stukken afval rond. Elk jaar komt daar zo'n 20.000 ton bij. En 80% van het plastic afval spoelt bij ons aan. En dat heeft uiteraard een grote impact op ons milieu. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. In ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3. Dat is Club Brugge. Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.
2: Joe Easy.

0: van 11 uur.
1: Een goeie avond. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstensson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd derde. Remco Evenepoel finishte als vijfde. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Het is uiteindelijk nog vijfde geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. En in ons voetbal heeft La Louvière gewonnen van KV Kortrijk. Het werd 3-0. La Louvière komt zo op de 14e plaats in de stand. KV Kortrijk is 18e en dus helemaal laatste. Eerder heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Zulte Waregem. In het klassement staat Charleroi 4e met evenveel punten als de nummer 3, dat is Club Brugge. En Zulte Waregem is 5e. Vannacht overwegend droog, bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. In Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie op weg om de parlementsverkiezingen te winnen. Dat blijkt toch uit de eerste exit polls. Het linkse blok rond ex-premier Andersson zou 51,3% van de stemmen halen. Haar partij, de Sociaaldemocraten, zou op 28,4% uitkomen, maar het is nog niet duidelijk of dat genoeg is om een regering te vormen. Het rechtse blok en de conservatieve partij van premier Kirstersson zou uitkomen op 46,8% van de stemmen. En in het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e. Remco Evenepoel finishte als 5e. Hij won vrijdag nog de grote prijs van Quebec. Je hoort Evenepoel.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nu niet zomaar op. Dat eigenlijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Want dan is het WK wielrennen aan de gang. Vannacht overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 24 graden. Dinsdag zonnig en rond 26 graden. Woensdag enkele buien en frisser, nog zo'n 19 graden dan.